0: opnieuw.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien. Dat is een van de inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor verschillende hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste hogeschoolstudenten beginnen er pas volgende week aan. De populariteit van de stemopleidingen is goed nieuws, vertelt Isabel Klaes, woordvoerder van de Hoogent.
2: Chemie, biotechnologie, farmaopleidingen, die springen in het oog, maar ook bouwopleidingen. Bij de graduaten zien we een verdubbeling bij bijvoorbeeld HVAC-systemen, maar ook bouwkundig tekenen, werforganisatie, ja, die gaan toch wel sterk vooruit. Profielen die allemaal behoren tot de meest hardnekkige knelpuntberoepen in Vlaanderen, dus toch wel goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
1: Daarnaast blijven de businessopleidingen populair en ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning één zwaar gewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
3: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
1: In de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is vierde in de stand. Met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is vijfde op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint en het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit, Ramses de Bruyne werd derde. Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
4: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
1: En de Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag kan het regenen of is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: En ik hoop dat u houdt van een vers gekookt eitje bij koffie, want we beginnen deze ochtend met La Poule van Jean-Philippe Rameau. Het is 6:04. Welkom bij Espresso.

Je kon haar bijna horen kakelen, pianist Vikingur Olafsen met La Poule van Jean-Philippe Rameau. En u bent er deze ochtend ook weer als de kippen bij, want het is nog vroeg. En als het opstaan iets moeilijker gaat deze ochtend, dan kan dit misschien wel helpen. Een beetje vrolijke uitbundigheid uit Händels Messiah.

Rejoice greatly, O daughter of Zion, uit de Messiah van Handel, sopraan Julia Doyle samen met B-Rock. En volgende week woensdag op 23 september, dan treedt B-Rock op tijdens het Gent Festival van Vlaanderen. En het wordt geen gewoon concert. Het wordt een voorstelling / barok buffet. En ik hoop dat het een buffet is à volonté, want de voorstelling heet Eat Me. En zelfs Britney Spears heeft er iets mee te maken. Dus ga zeker eens kijken op gentfestival.be, want daar vindt u alle informatie.

0: Allegretto Grazioso, het elegante derde deel uit de vijfde symfonie van Johann Wenceslaus Kalivoda door Hofkapelle Stuttgart. Wandelen, we doen het allemaal, elke dag, vaak gewoon om van A naar B te raken. Maar wanneer heeft u nog eens geflaneerd? Gewoon wat rondwandelen, zonder smartphone, met de handen in de zakken, langs winkels, langs marktjes, andere mensen bekijken. Gewoon wat wandelen zonder doel. Wel, volgens de Nederlandse schrijver Christian Weitz moeten we het allemaal wat vaker doen. Hij houdt er zelfs een pleidooi voor in zijn nieuwste boek Flaneren kun je leren. Daarover ging het gisteren ook bij Helene de Bruyne in de jaren. En zelfs als hij schrijft, probeert Weitz de tijd af en toe even stil te zetten.
1: Ik heb het idee dat ik bijna de enige ben die nog wel eens met de hand aan het schrijven is. Dat is zo zeldzaam dat het opeens ook opvalt en dat ik het eigenlijk ook niet meer durf. Dan zit je in een café, zo'n koffiehuis, en dan zie ik iemand daar met de hand schrijven. En denk ik, ja, dan ga ik niet naast zitten en dat ook doen. Anders is het zo aanstellerig, van kijk mij eens. Terwijl, ja... Dat is wel gewoon hoe ik het beste schrijf. Omdat je dwingt je tot een bepaalde traagheid. Je moet die letters zelf vormen. Dus concentratie. Maar volgens mij is het vooral omdat je offline bent. Omdat je gewoon alleen die pagina hebt, inkt. En als ik ergens een afspraak heb in welke stad dan ook. Ik zorg altijd dat ik een uurtje te vroeg ben. Hier ook net Brussel heb ik 3 kwartier rondgelopen. En allerlei interessante observaties gedaan. Een beetje alsof je zo'n straatfotograaf bent. Dus die straatfotograaf Joel Myrowicz heet hij. Daar kwam ik een uitspraak tegen die zei... Once I have a camera in my hand, I have a license to see. Nou, dat vond ik ook wel mooi. Dat gevoel heb ik ook als ik het notitieboekje op zak heb. Dan heb ik ook een license to see.
0: De Nederlandse schrijver Christian Weitz, gisteren in de jaren. En u heeft nu een license to hear, want u kan de hele aflevering herbeluisteren als podcast op VRT Max.

Op zoek naar een beetje innerlijke rust op deze maandagochtend met Du bist die Ruhe van Franz Schubert door Trio Moreau.

0: De finale uit het derde strijkquintet van Antonín Dvořák door het Emerson String Quartet en altviolist Paul Neubauer. En het is 6:30, Toon Janssens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Toon, wetenschappelijke en technologische opleidingen zijn populair in het hoger onderwijs.
1: Ja, dat blijkt toch uit de inschrijvingstrends aan de hogescholen. Die zien een stijging van het aantal nieuwe studenten in de STEM-opleidingen, zo heet dat dan. Bijvoorbeeld chemie, biotechnologie, bouwkundig tekenen enzovoort. Ook de businessopleidingen blijven populair en er is ook een stijging in de opleiding verpleegkunde. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken en hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de droneaanval op een trein aan de Poolse grens gisterenochtend. In een andere trein die net voor de aangevallen trein reed, zaten verschillende Europese politici. En sport, de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. En het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. En we krijgen temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

En op het einde staken ze nog snel een tandje bij de Karlsruher-solisten met de tarantelle van Camille Saint-Saëns. En de Abbey Road Studios in Londen, die zijn natuurlijk legendarisch. De Beatles namen er bijna al hun albums op. Pink Floyd, Kate Bush, Adele. Maar deze zomer liep er een jonge Spaanse violiste rond, Maria Duenas. Zij heeft haar nieuwe album opgenomen. En daarvoor kwam zelfs het volledige Simon Bolivar Symphony Orchestra van Venezuela naar Londen. Samen met dirigent Gustavo Dudamel. Dus het mocht wat kosten, maar het is een fantastische plaat geworden. Zeker als je weet dat ze nog maar 24 is. Maria Duenas, hier in de Symphonie Espagnole van Édouard Lalo.

De finale uit de Symphonie Espagnole van Édouard Lalo met de jonge Spaanse violiste María Duenas. Onthoud die naam, want we gaan nog van haar horen. Espresso. Het is maandag en maandagen zijn altijd een beetje moeilijk, zeker als je een fijn weekend hebt gehad. Maar wat zou u ervan denken als u vandaag een cultuurabonnement wint? Geef toe, dan wordt de maandag toch meteen een pak beter. En het beste is, u hoeft er bijna niets voor te doen. Gewoon even naar VRT Max gaan, want daar kan u vandaag meespelen voor een theaterabonnement bij de Singel in Antwerpen. Goed voor 5 voorstellingen en die tickets die kunnen dus gewoon van u zijn als u meespeelt. Dus waag uw kans. Nee, heeft u een ja, kan u krijgen. Dus één adres, VRT Max.

Ja, hun lippen zwegen misschien, maar de muziek zei genoeg. Mezzosopraan Angelika Kirchschlager en bariton Simon Keenly-Sight met dat prachtige duet uit die loestige witwe van Frans Lehár. Lippen zwijgens, flüstern geigen. De lippen zwijgen, de violen fluisteren, maar de gitaar die heeft duidelijk andere plannen.

Muziek uit Brazilië, gitarist Plinio Fernandes met de eerste Bachiana van Paulinho Nogueira. En het is bijna 7 uur, zometeen filmmuziek van Alexandre Desplat en Philip Glass. En het is maandag, dus er is natuurlijk ook weer een nieuwe keuze van Clara, maar dat is allemaal voor na het nieuws.

0: De VRT Nieuwspodcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Zeven uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens zijn niet mals. Wetenschappelijke en technologische opleidingen zijn populair in het hoger onderwijs. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
5: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
4: In Zweden lijkt het linkse blok nipt de verkiezingen te zullen winnen. Met bijna alle stemmen geteld halen de linkse partijen een erg krappe meerderheid tegenover het rechtse blok. Dat zegt correspondent Aarte Zitter.
6: Het linkse blok rond Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten haalt momenteel 49,5% van de stemmen. Terwijl het rechtse blok rond de aftredende premier Ulf Kristersson het moet stellen met 49,1%. Tot een stuk in de nacht, eigenlijk tot amper 2-3 uur geleden, was het verschil nog kleiner. Kwam het aan op één stoel in het parlement waar 375 stoelen te verdelen zijn.
4: Zweden wordt geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaalrechtse partij. Premier Kristersson zei dat die partij mee zou worden opgenomen in de regering als rechts zou winnen. Het parket van Brussel onderzoekt het overlijden van twee vrouwen in Anderlecht gisteravond. De politie kreeg een oproep over een incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Nog voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden gereanimeerd, maar zijn intussen overleden. Hogescholen zien het aantal studenten in de wetenschappelijke en technologische stemopleidingen stijgen. En ook businessopleidingen blijven populair. Dat zijn enkele inschrijvingstrends die hogescholen in Vlaanderen opmerken. Vandaag begint voor heel wat hogeschoolstudenten het nieuwe academiejaar. Maar de meeste studenten beginnen wel pas volgende week. Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. En ook op lange termijn, zegt Tom Vleerakkers van de Karel de Grote Hogeschool.
7: We zijn ongeveer met een kleine 10% over 5 jaar tijd. Het toont aan dat die opleiding denk ik in trek is en ook nood aan is. Hè. Daar draait het dan om. Wat we wel zien is uiteraard de soort instroom die fluctueert. Dat je hebt uiteraard mensen die kiezen voor een flextraject, mensen die voor kort kiezen, mensen die nursing kiezen uiteraard ook bij ons. Dan. Dus er zit een heel diverse instroom. Maar in het totaalbeeld voor de opleiding verpleegkunde zien we wel een mooie, continue stijging.
4: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen in de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus. Dat is een 82 kilometer lange hoogspanningslijn die deels bovengronds groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door gemeentebesturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
8: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
9: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
4: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf bij het Amerikaanse publiek dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
10: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
4: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Enric Mas de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die Vuelta wint. Het is zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui. En dat betekent toch wel veel voor hem.
11: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière, omdat ik toen nog gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
4: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leider. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag bij La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar nog motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselen bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlak bij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en willen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
12: En ik heb de ideale soundtrack mee voor uw maandagochtend. Filmmuziek uit The Hours. En als u op een maandagochtend liever niet naar de klok kijkt, ik zal het u zeggen, het is 7:08. Goedemorgen.

Pianiste Simone Dinnerstein en het ensemble Barraclin met een deel uit The Hours van Philip Glass. Muziek die hij schreef voor die prachtige film met Nicole Kidman als Virginia Woolf. En als u ooit de film The Shape of Water heeft gezien, dan herkent u deze muziek misschien ook wel. Alexandre Desplat kreeg er zelfs een Oscar voor.

Muziek van Alexandre Desplat. Het thema uit de film The Shape of Water kreeg in 2017 de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië. En wie de winnaars zijn van dit jaar, dat hoort u straks. Want Lieven Trio, onze filmman, die is het water weer overgestoken. Dus hij is terug thuis en hij praat ons straks helemaal bij.

Het Maxwell Quartet met een strijkkwartet van Joseph Haydn. En als u meeluistert via VRT Max, dan heeft u het misschien al gezien. Onze cultuurabonnementen zijn nog niet allemaal de deur uit. We hebben er nog twee. En vandaag geven we een theaterabonnement weg. Dus houdt u van theater en heeft u zin om dit seizoen meer avonden in een theaterzaal dan in uw zetel door te brengen? Speel dan zeker mee. Dat kan de hele dag. Heel simpel. Gewoon via VRT Max.

0: De finale uit het tweede septet van Johan Nepomuk Hummel door het Nash Ensemble. Het is 19:30 en Toon, je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, er komen heel wat reacties op de Russische aanval op een trein vlak bij de Poolse grens. In een andere trein die net voor die aangevallen trein reed, zaten verschillende Europese politici en veiligheidsadviseurs, onder meer Boris Johnson. Hij roept de bondgenoten op liever om meer middelen voor Oekraïne vrij te maken om zich te verdedigen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen en hij vreest dat die escalatie ook Polen kan treffen. De hogescholen zien het aantal studenten in wetenschappelijke en technologische STEM-opleidingen stijgen en ook businessopleidingen blijven populair. Dat zijn enkele inschrijvingstrends in de hogescholen in Vlaanderen. Aan de start van het nieuwe academiejaar, ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt. En tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Na Roland Garros is dit al zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De krantencommentaren.
2: Na 7 jaar actie voeren, protesteren en procedures aanspannen, gaat vandaag in West-Vlaanderen dan toch de eerste spade in de grond voor het Ventilus-project. Dat moet elektriciteit van windmolenparken op zee op land krijgen. Wie het algemeen belang dient, weet dat Ventilus noodzakelijk is, schrijft Farid Elmabroek in het Nieuwsblad. Lokaal heeft het algemeen belang weinig supporters. Maar wanneer de verontwaardiging en de tegenstand tegen verandering het halen, blijft op termijn alleen maar stilstand over. En verliezen we met z'n allen de match. Patrick van der Perre van Gazet van Antwerpen kijkt naar het Hilton en naar de plannen om er 4 verdiepingen bij te bouwen. De Vlaamse regering keurde die plannen goed en legt daarmee een aantal ongunstige adviezen naast zich neer. Waarom moet er dan eigenlijk nog advies ingewonnen worden als daar toch niets mee gedaan wordt, vraagt hij zich af. Er heerst armoede in de wedstraat, is de vaststelling van Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Niet alleen is het geld op, ook het vat met ideeën is schijnbaar leeg. Wat dit land ontbeert zijn de ideeën en politieke daadkracht om nog systeemhervormingen door te voeren. Aan de bedrijfswagens raken kan alleen door de lasten op arbeid volledig te herzien. Maar is onze democratie, de Belgische, maar ook de Vlaamse, nog wel gewapend voor dergelijke grote hervormingen? Of zijn we veroordeeld tot minuscule verbouwingen aan een hopeloos uitgewoond systeem? Ook weinig optimisme in de Standaard. De ene crisis versterkt de andere, lezen we in het commentaarstuk van Lieve Sioen. Traag maar gestaag gaan alle risico-indicatoren dieper in het rood. En alles is met elkaar verbonden. Schuld, rente, politieke instabiliteit, energieprijzen, AI. Al die evoluties haken op elkaar in. Op verschillende ervan heeft een klein landje als België geen of amper impact. Wat we wel in handen hebben, is de mate van kwetsbaarheid voor de volgende polycrisis. Zijn de jaren van lage rente genoeg benut om schuld af te bouwen? Wordt er gedaan wat kan om het energieverbruik te elektrificeren en die stroom maximaal zelf op te wekken? Hebben we eigenlijk een AI-strategie? Helaas, driewerf nee. De partijleiders van de regeringspartijen krijgen de begroting dus maar best zo snel mogelijk op orde. De bezorgdheden rond artificiële intelligentie komen regelmatig terug in de krantencommentaren. Deze keer is het Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg die opmerkt dat er iets opmerkelijks aan de hand is. Lange tijd waren het vooral activisten en politici die waarschuwden voor de gevaren van de technologie en pleiten voor meer regelgeving. En zelfs een druk op de pauzeknop. Vandaag trekken ook de topmannen uit de sector zelf aan de alarmbel. Het staat als een paal boven water dat de wereld niet is voorbereid op de risico's die de technologie met zich meebrengt. Zeker Europa staat erbij en kijkt ernaar. Bart Eekhout noemt het verzet van minister Van Bossuyt tegen de komst van 13 Palestijnse studenten naar ons land lafhartig in de Morgen. De studenten hebben evenveel met illegale migratie te maken als Sinterklaas met Pasen, schrijft hij. Een goed bestuurder zou deze zaak aangrijpen om het verschil te maken tussen legale migratie, die wenselijk blijft, en illegale, die terecht strenger aangepakt wordt. Zo maak je ook het verschil met uiterst rechts, dat alles op dezelfde xenofobe migrantenhoop gooit. Minister Van Bossuyt verkiest dat onderscheid niet te maken. Dat roept een andere vraag op. Als de aanpak van de 13 Palestijnse studenten de norm wordt, wat maakt het dan nog uit of radicaal rechts wel of niet van de macht gehouden wordt? Het resultaat is net hetzelfde. Het is maandag 14 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: Een goede ouverture om deze nieuwe week op gang te trekken uit de opera The Grand Festino van Niccolò Pasquali door het Irish Baroque Orchestra. En een nieuwe week betekent ook dit:
1: de keuze van Clara.
0: En dat is deze week het nieuwe album van het Franse barokensemble La Chiron. De cd is een ode aan de viola da gamba en is volledig gewijd aan de 17e-eeuwse componist Johann Michael Nicolai. Geen paniek, toen ik zijn naam voor de eerste keer hoorde, hoorde ik het ook in Keulen donderen. Of beter gezegd in Weimar, want daar werd hij geboren. Maar gelukkig muzieksamensteller Ilja Lisser, die kent hem iets beter.
2: Hij werd geboren in 1629, ergens in een dorp in de deelstaat Thüringen. Daar moet hij ook gestudeerd hebben. We weten daar niks van, maar je had daar in Thüringen had je het Hof van Weimar. En dat was echt wel een heel bekend hof in de stad. In de 17e eeuw ook, want Heinrich Schütz is daar kapelmeester geweest. Johann Sebastian Bach daar ook. Toch heeft hij daar niet heel lang gezeten. Toen hij op een gegeven moment is gaan werken, is hij naar Stuttgart gegaan. Daar aan het hof in het orkest gespeeld. De violone bespeeld. Dat is een soort van viola da gamba, maar dan voor het lagere register. Contrabas, avant la lettre. Hij heeft daar koorknapen begeleid. En hij moet daar dus ook wat muziek hebben geschreven. Want dat heeft immers, dat staat op deze cd. Hij heeft het zelf nooit tot hofcomponist geschopt. Waarschijnlijk na volgend 17e eeuwse roddel, omdat hij altijd in de clinch lag met de kapelleiders daar.
3: Oei.
2: Maar hij vond zichzelf wel een heel gastvrij man, want hij schreef in zijn eigen memoires. Benadrukte hij toch wel dat hij ook muziekavondjes thuis organiseerde.
0: Johann Michael Nicolai, hij was misschien niet de gemakkelijkste om mee samen te werken, maar zijn muziek verdient dringend meer aandacht. En die krijgt hij nu dankzij het ensemble La Chiron. En dit zijn ze met een van zijn sonates voor viola da gamba.

Het Franse barokensemble La Chéron met een sonate en suite van Johann Michael Nicolai, de componist rond wie het allemaal draait op hun nieuwe cd. Deze week onze keuze van Clara.

Roberto Proceda en Enrico Pompili met een sonate voor piano vierhandig van Charles Gounod. En in Venetië kan de rust weer terugkeren, want de 83ste editie van het filmfestival zit erop. Alle prijzen zijn uitgereikt, dus zo meteen een klein overzicht na 8 uur.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen heel wat reacties na de Russische aanval op een trein vlakbij de Poolse grens. In Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen die weigerde om zonder hoofddoek les te geven. En Alexander Zverev wint de US Open tennis. De verontwaardiging is groot na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. De reacties op de aanval zijn niet min, vertelt Tom van de Wegen.
1: Verbijstering en woede. Hè. Die mensen zaten allemaal in Kiev voor een jaarlijkse top over veiligheid, waar politici, diplomaten en experts uit heel Europa en de VS naartoe komen. Onder meer David Petraeus, de voormalige CIA-baas, zat in een andere trein in hetzelfde grensstation toen de drone insloeg. Angstaanjagend, zegt hij aan de New York Times. En de daad van een barbaarse leider die burgers wil terroriseren. De Britse oud-premier Boris Johnson vraagt zich op X af welke verwrongen logica Poetin ertoe drijft om een stilstaande locomotief op te blazen. En hij roept de bondgenoten op om dringend meer luchtafweer te leveren aan Oekraïne. En het Zweedse ex-premier Carl Bildt vertelt ook dat zijn trein moest stoppen en de passagiers zich klaarmaakten om te evacueren. Ook hij reageert geschokt op deze nieuwe escalatie vanuit Rusland.
0: En Marijn Triot is op dit moment in Oekraïne. Hij ziet in de aanval een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa moeilijk kan negeren.
2: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden. En of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
0: In Zweden lijkt het linkse blok heel nipt de parlementsverkiezingen te zullen winnen. Met 95% van de stemmen geteld haalt links een heel erg krappe meerderheid. Woensdag pas kunnen ook de stemmen worden geteld van de Zweden die in het buitenland wonen en ook die stemmen zullen belangrijk zijn, zegt correspondent Aarte Zitter.
3: Traditioneel blijkt dat Zweden die in het buitenland wonen eerder de neiging hebben om centrum tot recht te stemmen. Dus er is eigenlijk nog niets echt gewonnen. Het zou nog kunnen verschuiven, maar in grote lijnen ligt het wel vast dat de stemmer centrum recht gekozen heeft en toch de socialisten de grootste partij zijn en de socialisten eerst aanzet zijn. En dat zal ook zo gebeuren.
0: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede, met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Zelf hoopte ze een compromis te sluiten met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen het ontslag. Voor een deel van de hogeschoolstudenten begint vandaag het nieuwe academiejaar. Heel wat hogescholen zien een stijging van het aantal nieuwe studenten in de wetenschappelijke en technologische STEM-opleidingen. Ook businessopleidingen blijven populair. Bij de Karel de Grote Hogeschool kennen de opleidingen chemie en biomedische laboratoriumtechnologie een sterke stijging. En ook dat is goed nieuws voor de industrie, zegt Tom Vleerakkers, directeur wetenschappen en technologie.
4: De Antwerpse haven, de chemie, de petrochemie, blijft een zeer hoge nood hebben aan technische scholen, professionals die effectief op de sites nog het werk kunnen doen. Antwerpen heeft ook een stukje life sciences. Het zijn die bedrijven die echt wel de doeners nog aan het aanwerven zijn. Dus onze biomedisch laboratorium, technici die allemaal supersnel een werkplek vinden. Ik denk dat het anders is als je effectief naar onderzoek gaat. Het zijn andere profielen. We merken daar dat bepaalde bedrijven uit hun onderzoek verplaatsen. En dat is dan moeilijker om arbeidsmarktkansen te genereren.
0: Ook het aantal studenten voor de opleiding verpleegkunde stijgt in heel wat hogescholen. Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus, een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jarenlang protest door mensen die langs het traject wonen of werken en door de gemeente besturen. Zij vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op de gezondheid. Deze omwonenden zijn niet te spreken over de start van de werken.
5: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
6: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Elia wacht die procedures niet af. De netbeheerder mag de werken al starten op basis van de huidige vergunningen en beroept zich op het maatschappelijk belang van de hoogspanningslijn. Dat zegt Valérie Dalloz van Elia.
7: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om drie redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
0: Sport. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Hij excuseerde zich achteraf wel bij het Amerikaanse publiek, dat liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot had zien winnen.
8: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win, so I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair.
0: De Mexicaanse wielrenner Isaac Del Toro heeft de grote prijs Montreal gewonnen in Canada. Del Toro versloeg in een sprint de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Vorige vrijdag won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. En in de hoogste voetbalklasse heeft Zulte Waregem voor het eerst dit seizoen verloren. Charleroi won met 0-1 in Waregem en is 4e in de stand met 1 punt minder dan de leiders Union en AA Gent. Zulte Waregem is 5e op 5 punten van de leiders. En onderaan is KV Kortrijk nog de enige ploeg met 0 punten na een 3-0 nederlaag in La Louvière. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm, tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Woensdag wisselend bewolkt met een reeks buien en opnieuw koeler tot 19 graden. Dit nieuws begon met de reacties na de Russische droneaanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Verschillende politici en veiligheidsadviseurs zaten toen in een andere trein vlak bij de plaats van de aanval. Ze reageren geschokt en vragen meer middelen voor Oekraïne om zichzelf te verdedigen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
9: Espresso. Met Clara de Dekker.
11: Goedemorgen. Houdt u van theater, maar gaat u eigenlijk te weinig of weet u gewoon niet waar te beginnen? Wel, VRT Max. Misschien moet u daar gewoon beginnen, want daar kan u vandaag een theaterabonnement winnen. Voor de Single in Antwerpen 5 voorstellingen op onze kosten. En het enige wat u moet doen, is 1 vraag beantwoorden. Zeg nu zelf, als dat geen goede deal is, dan weet ik het ook niet meer.

Ja, als je dan toch uit je bed moet geblazen worden, dan liefst zo. Met het Claude Debussy blaasquintet en twee bagatellen van Georges Ligeti. En volgende maand is het 5 jaar geleden dat de Nederlandse dirigent Bernard Haitink overleed. En zijn beste opnames, die heeft platenlabel Decca nu verzameld in een nieuwe cd-box. Mark Janssens pikt er deze week elke namiddag eentje uit in Maestro. Maar wij beginnen nu alvast met een opname uit 1979. En het is een thuismatch. Bernard Haitink en het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam in de eerste symfonie van Tchaikovsky.

Het derde deel, het scherzo uit de eerste symfonie van Peter Tchaikovsky door het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam onder leiding van Bernard Haitink. Artiest van de week in Maestro, dus deze namiddag hoort je hem al opnieuw, maar dan met het Boston Symphony Orchestra in de eerste symfonie van Johannes Brahms. Die krijgt u volledig bij Mark Janssens straks.

Pavel Kolesnikov, hij is dit seizoen portretartiest bij Bozar. Dus de komende maanden treedt hij in Brussel verschillende keren op met verschillende orkesten. Maar dit was hij helemaal alleen met een mazurka van Frédéric Chopin. En het is bijna 8:30, zometeen de hoofdpunten van het nieuws na dit strijktrio van Beethoven.

0: trio Zimmerman in het derde strijktrio van Ludwig van Beethoven. Het is 8:30 en Toon in Oost-Vlaanderen is een lerares ontslagen die weigerde om zonder hoofddoek les te geven.
1: Ja, ze werkte sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen. De lerares had eerder al aangegeven dat ze niet zonder hoofddoek wil lesgeven. Ze had gehoopt op een compromis met het provinciebestuur. De Socialistische Vakbond wil nu in beroep gaan tegen haar ontslag. Er komen heel wat reacties na de Russische aanval op een trein in Oekraïne bij de Poolse grens. In een andere trein, vlakbij, zaten verschillende Europese politici en veiligheidsadviseurs, onder meer Boris Johnson. Hij roept op om meer middelen voor Oekraïne vrij te maken, zodat het land zich beter kan verdedigen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen die ook Polen kunnen treffen. En tennis, de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Na Roland Garros is dit al zijn tweede Grand Slam titel in 1 jaar tijd. En het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Hier en daar kan het wat motregenen of kan er een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Een jazzy begin van deze maandagochtend. Gitaristen Paolo Morello en Philippe Catherine met I'll See You in My Dreams. En 2026 is een bijzonder jaar voor heel wat grote jazz-iconen. Miles Davis, zijn 100ste verjaardag, hebben we deze zomer al uitgebreid gevierd hier op Clara. Die van John Coltrane komt er ook nog aan. Maar ook een van onze grootste jazzmuzikanten wordt dit jaar herdacht, want het is exact 10 jaar geleden dat Toets Tielemans overleed. Hij werkte samen met de allergrootste, van Stevie Wonder, Ella Fitzgerald tot Charlie Parker. Maar hij schreef ook zelf muziek. En dit is een van zijn grootste hits, Blue Zet, door Jeff Neve en trompetist Teus Nobel.

Het nummer heette oorspronkelijk Bluet, naar het Franse woord bleuet, korenbloem, tot er iemand tegen Toet Stielemans zei, zet daar toch eens een S tussen, want dit is pure blues. En toen werd Bluet, Bluzet. Zo zie je maar hoeveel verschil één letter soms kan maken. En dit was een opname van vorig jaar van Jeff Neven en Thuis Nobel. En ik hoop dat Lieven Trio niet te veel last heeft van de blues, want hij is terug uit Venetië. Het filmfestival zit erop. Dus tijd voor een kleine recap, zometeen naar Ravel.

0: L'orchestre de chambre nouvelle met die prachtige pavane pour une infante défunte van Maurice Ravel.
1: Oh captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: En in Venetië hebben ze de rode loper ondertussen weer opgerold, want het filmfestival zit erop en ook onze filmman is terug thuis. Lieven Trio, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Lieven, voor jou, dat weet ik, was het een geslaagde editie, want je hebt Penelope Cruz en Robert Pattinson ontmoet. Dus ja, dan kan jouw editie gewoon al niet meer stuk, denk ik.
4: Absoluut, ik heb geen klachten over deze editie, het was heel goed.
0: Ja, maar er waren ook nog andere winnaars, hè?
4: Ja, inderdaad. De Gouden Leeuw-winnaar, namelijk bijvoorbeeld, dat is Woman Unknown geworden. Een Deense film van Mai El Touki, een Deens-Egyptische regisseuse, die we nog kennen van Queen of Hearts. Woman Unknown is een historisch drama, een oorlogsfilm. Speelt zich af in de dagen of de weken of de maanden na de Tweede Wereldoorlog. En gaat eigenlijk over de chaos die er toen toch een beetje ontstond. Vooral dan in de vorm van repressie. Dus mensen die tijdens de oorlog een beetje te vriendelijk waren geweest met de Duitsers, die kregen daarna, die werden gestraft. En dat ging dan met name vaak over vrouwen die relaties hadden gehad met Duitsers, die tafereel kennen we natuurlijk ook in België. Vrouwen die kaal geknipt werden, vernederd op straat, aan plein publiek. Mm. En deze film gaat over een vrouw die tijdens de oorlog een bepaald verleden heeft gehad en er heel veel schrik voor heeft dat dat verleden weer naar boven zou komen en die dus er alles aan zal doen om niet een van die kaalgeknipte vrouwen op straat te worden.
0: Ja, je blijft heel mysterieus een bepaald verleden heeft gehad, maar is het volgens jou een terechte winnaar?
4: Ik vind het wel. Toen ik die film zag, ik kwam buiten en ik dacht, ja, dit wordt voor mij ja, misschien wel de Gouden Leeuw. Niet dat ik natuurlijk het altijd juist heb, maar ik voelde wel dat die film iets heel speciaals was. Het is voor mij een van de meest cinematografisch geslaagde films van het festival. Het is echte cinema. Het ziet er schitterend uit. De regisseuse Mai El Touki, die heeft ook een aantal afleveringen van The Crown, de Netflix-serie, geregisseerd. Mm. En dat zie je hier ook. Er is een enorme production value. Het ziet er ongelooflijk stijlvol uit. En ze vertelt ook met beelden. Het is echt een film waarin niet alles wordt uitgesproken, waar heel veel symboliek in zit. Het is een heel krachtige film, vind ik.
0: Ja, er was op dit festival heel veel te doen over het feit dat er te veel of te weinig films van vrouwen geselecteerd waren in de competitie. Ja. En dan gaat De Gouden Leeuw uiteindelijk naar een vrouwelijke regisseur. Denk je dat die hele discussie heeft meegespeeld bij de jury?
4: Ja, ze moeten het er sowieso over hebben gehad. En natuurlijk, Maggie Gyllenhaal, de juryvoorzitter, had het er in de openingspersconferentie ook al over. Ze haalde dat aan dat dat toch wel zeer jammer en een beetje belachelijk ook is. Want hoe kan het toch dat er maar één vrouw, of toch één film van een vrouw alleen tussen zat, tussen die 21 geselecteerde films? Dat is gewoon raar.
0: Ja, en daar hebben ze het sowieso nog over gehad. De achtste keer ooit, denk ik, hè, in de geschiedenis.
4: Ja, de laatste jaren is het wel beter in Venetië. Daar hebben we nog regelmatig een vrouwelijke winnaar gehad, wat dus wel hoopgevend is. Maar dus nu, ja, natuurlijk, dan moet je beslissen wie er gaat winnen. En dan weet je dat je riskeert om de kritiek te krijgen. Ja, ze hebben die prijs gewoon aan die film gegeven, omdat het een vrouw is. En dat is natuurlijk ook iets dat je niet wilt. Mm. Maar ik geloof wel echt dat ze de film gewoon hebben gegeven, omdat het een van de allerbeste films van de hele competitie was. En daarbij natuurlijk ook, het is een film door een vrouw, maar het gaat ook over een vrouw. Het is een film die de geschiedenis vanuit een vrouwelijk perspectief vertelt. En dat is gewoon interessant, omdat we dat nog niet vaak hebben gehoord. Dus ik geloof niet dat ze de film de prijs hebben gegeven, omdat hij door een vrouw is gemaakt. Maar het zal een debat geweest zijn aan tafel.
0: Ja, dus De Gouden Leeuw die ging naar Women Unknown. Er was ook nog een tweede prijs. Voor welke film was die?
4: Ja, voor Possible Love van Lee Chang-dong. Dat is een Zuid-Koreaanse regisseur die redelijk zeldzaam, redelijk spaarzaam is met de films die hij maakt. Zijn laatste was van 8 jaar geleden, Burning. Een schitterende film, vond ik ook. Ja. En ja, hij is helemaal terug nu met Possible Love. Het is een soort slow burner weer al. Een film die heel langzaam zijn puzzelstukjes op tafel legt en die dan in elkaar doet klikken over twee koppels. Een iets wat bescheidener koppel. Een man die in een fabriek werkte en daar is ontslagen bij een soort massa-herstructuur. En zijn vrouw. En dan aan de andere kant heb je een koppel van een documentairemaakster die een documentaire maakt over ontslagen arbeiders en haar man, die een superrijke zakenman is. Dus dan krijg je een soort vriendschap tussen die twee koppels die opbouwt naar een climax, waar ik niet te veel over ga vertellen. Maar een heel boeiende en heel gelaagde en poëtische film die veel zegt over de wereld van vandaag en over ongelijkheid tussen klassen.
0: Oké, dus daar kunnen we al naar beginnen uitkijken, naar Possible Love. Ja. Lieven, als er een prijs was voor de film die het meeste stof deed opwaaien, dan was die wellicht voor NASA, een Israëlische documentaire over Gaza. Die heb jij ook gezien, hè?
4: Inderdaad, en daar was ik ook heel erg van onder de indruk. Het is een film die toont, die eigenlijk gaat, de makers gaan praten met 24 agenten van de Israëlische inlichtingendiensten en van het leger, die dan anoniem getuigen over hoe ze de militaire operatie, zoals dat dan heet, in Gaza hebben uitgevoerd. En wat daar zo bijzonder en schokkend aan is, is het systematische ervan. Ze leggen echt het systeem bloot waarmee ze structureel burgers eigenlijk zijn gaan targeten en zoveel mogelijk doden hebben gemaakt, of toch allerminst hebben gelet op de dodentol. Dat woord NASA betekent burgerslachtoffers die zullen vallen bij een mogelijke aanval, bij een luchtaanval. En als je natuurlijk zegt, er gaan 15 NASA zijn, in plaats van er gaan 15 burgerdoden vallen, dan bekt dat wat gemakkelijker, dan krijg je dat voor jezelf makkelijker verantwoord. Dus het is een film die het ontmenselijke blootlegt en die heel chockerend is in dat opzicht. En die film heeft een grote impact gehad, niet alleen op mij. Heel veel mensen vonden dat een schitterende docu vanwege zijn actualiteitswaarde, maar ook de manier waarop hij wordt gemaakt. En de jury vond dat dus ook wel een belangrijke film. Ze hebben hem een speciale prijs van de jury gegeven. In Israël denken ze daar iets anders over, want ik las dat de minister van Cultuur de makers nu hun Israëlische nationaliteit wil afnemen. Dus die heeft daar ook wel zijn impact, ja.
0: Ja, maar die prijs die ze daar gekregen hebben in Venetië was dus meer dan terecht volgens jou. In Venetië worden elk jaar ook een paar Oscar-kandidaten gelanceerd. Zaten die er dit jaar ook tussen volgens jou?
4: Absoluut. Ik denk dat natuurlijk de Gouden Leeuw, Woman Unknown, die gaan we zeker nog terugzien in het Oscar-circuit. NASA bijvoorbeeld ook, denk ik. Possible Love ook. Het palmares, denk ik, dat toch wel een indicatie geeft van wat de Oscar-films zullen worden in de internationale categorie. Maar ook onder de Amerikaanse films of de Engelstalige films zitten er wel een aantal opvallende vertolkingen vooral tussen. Ik denk Robert Pattinson, die in Primetime te zien was, die maakt toch wel kans, omdat het een heel intense vertolking is.
0: Ja, je hebt ondertussen zijn nummer, dus je kan hem gewoon een bericht sturen dan, hè, Lieven?
4: Ja, het is dat, inderdaad, ja. Nee, hij speelt een soort pedo-hunter. Iemand die live op televisie pedofielen wilt ontmaskeren. Dus wie weet zijn we die nog wel terug op de Oscars. Maar de grootste kanshebber, denk ik, is toch wel John Malkovich. Die heeft ook de prijs voor beste acteur gewonnen hier. Voor de film Wild Horse 9, de nieuwe film van Martin McDonagh. En dat is een schitterende vertolking, inderdaad. Hij speelt een CIA-agent die naar Paaseiland reist met zijn compaan, die daar een speciale missie heeft, maar die vooral ziek is en stilaan een soort balans begint op te maken van zijn carrière en de vele, vele misdaden die hij heeft begaan in naam van de Verenigde Staten. Ze komen ook net van Chili, waar ze een militaire coup aan het voorbereiden zijn. Het speelt zich af in de jaren 70. En dat is een schitterend personage dat hij speelt.
0: Het is de eerste keer dat hij een grote prijs heeft gewonnen, blijkbaar op een filmfestival, John Malkovich. Dus dat werd ook tijd, denk ik.
4: Ja, het is op een of andere manier toch nog altijd een onderschatte acteur, hè. John Malkovich, ook al kent iedereen hem, het is toch zo'n figuur waarvan je denkt, die moet eigenlijk nog wel eens, die mag nog wel eens beloond worden. Het is ook al meer dan 30 jaar geleden dat hij nog eens voor de Oscars genomineerd was.
0: Kijk eens
4: aan. Maar daar zal nu hopelijk verandering in komen. Ik denk dat hij zeker zal genomineerd raken en wie weet zelfs zal winnen.
0: Jij bent al aan het aftellen, ik merk het, maar ik ben vooral heel blij dat je nu terug thuis bent, Lieven. Misschien nog wat bijslapen. Wij horen elkaar woensdag terug. All right?
4: Heel graag.
0: Tot dan.
4: Tot woensdag. Dag.

En we bleven nog heel even in Italië met Nino Rota, een deel uit zijn eerste vioolsonate door Isabel van Keulen en Ronald Brautigam. Maar het is bijna 9 uur ondertussen, dus deze espresso zit er weer op. Altijd fijn om samen wakker te worden. En zometeen is Segeline Michieler met Iedereen Klassiek, dus blijf zeker luisteren.

0: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Volgens de leerkracht brengt haar hoofddoek haar neutraliteit helemaal niet in het gedrang.
1: Je kunt niet aan de hand van jouw kledij beslissen of dat iemand neutraal les geeft. Ja, dan nee. Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat dat altijd zeer professioneel was. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
0: Gedeputeerde voor de N-VA Kurt Moens wil zich over dit concreet geval niet uitspreken. Volgens hem is het hoofddoekenverbod nodig omdat religieuze symbolen de neutraliteit van het onderwijs in het gedrang brengen.
2: We willen echt wel streven naar die neutrale context, omdat wij geloven dat jonge mensen, dat we die echt wel de kans moeten geven, los van enige culturele druk of van elke levensbeschouwing, dat ze zich op die manier kunnen ontwikkelen. Dus dan is een leerkracht eigenlijk ook een rolmodel. Die moet er neutraal staan, die moet er onafhankelijk staan. En op die manier, levensbeschouwelijke herkenbaarheid, dat kan dat ideaal van de neutraliteit eigenlijk wel in gedrang brengen.
0: Vandaag beginnen in West-Vlaanderen de voorbereidende werken van Ventilus, een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die groene stroom van op zee aan land brengt. Tegen Ventilus is al jaren protest, onder meer door omwonenden die vrezen voor de negatieve gevolgen van de magnetische straling van de hoogspanningslijn op hun gezondheid. Zij zijn niet te spreken over de start van de werken.
3: Een dag van diepe droefheid. Het is eigenlijk echt onbegrijpelijk dat ze daarmee willen starten. Er is geen respect naar de burgers toe en naar de bedrijven toe.
4: Ja, dat is weer een zwarte dag, maar het zijn voorbereidende werken. Ik vraag me nog altijd af waarom men start als men niet wacht op de uitspraak van de juridische procedures. Ja, je zou dat eens moeten proberen als particulier beginnen naar werken als er nog procedures lopen. Ik denk dat het kot te klein is.
0: In april heeft Vlaams minister van Omgeving Jo Broens de omgevingsvergunning goedgekeurd, maar daar werden verschillende beroepsprocedures tegen ingediend. Elia wacht die procedures niet af, dat zegt Valérie Dalloz van Elia.
5: Als netbeheerder hebben wij de wettelijke opdracht om het net verder uit te breiden en robuust te maken. Voor het Ventilus betekent dat om 3 redenen. Redenen van bevoorradingszekerheid voor het hele land, steun van de economische groei in West-Vlaanderen en integreren van hernieuwbare energie. Elke dag vertraging is eigenlijk een dag waarop we langer en meer zullen afhangen van fossiele brandstoffen en hun schommelende prijzen. En met die behoeften in ons achterhoofd hebben wij beslist om vandaag die werken op te starten.
0: De verontwaardiging is groot na de Russische drone-aanval van gisteren op een trein aan de Pools-Oekraïnse grens. Er vielen geen gewonden, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder meer Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. De Poolse premier Tusk waarschuwt dat de Russische escalatie steeds dichter bij zijn land komt. Marijn Trio is momenteel in Oekraïne. Hij ziet in de aanval een duidelijk signaal vanuit Rusland dat Europa moeilijk kan negeren.
6: Je kan dat toch moeilijk anders interpreteren dan een soort dreigement of een waarschuwing of een signaal. Dat is ook hoe de Poolse premier Tusk het ziet. Hij waarschuwt ook dat hij ook door de CIA, dus door de Amerikanen, geïnformeerd is over dat dit soort aanvallen zouden kunnen toenemen in de komende tijd. Het is duidelijk dat Rusland de grenzen verder en verder opzoekt. En dat het nu kijken is ook hoe er vanuit Europa en westerse landen zal op gereageerd worden en of ze Poetin kunnen afschrikken of ontmoedigen om dit soort aanvallen te blijven doen.
0: Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Hier en daar kans op motregen of een bui. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, de krantencommentaren.
8: Na 7 jaar actievoeren, protesteren en procedures aanspannen, gaat vandaag in West-Vlaanderen dan toch de eerste spade in de grond voor het Ventilus-project. Dat moet elektriciteit van windmolenparken op zee op land krijgen. Wie het algemeen belang dient, weet dat Ventilus noodzakelijk is, schrijft Farid Elmabroek in het Nieuwsblad. Lokaal heeft het algemeen belang weinig supporters. Maar wanneer de verontwaardiging en de tegenstand tegen verandering het halen, blijft op termijn alleen maar stilstand over en verliezen we met z'n allen de match. Patrick van de Perre van Gazet van Antwerpen kijkt naar het Hilton en naar de plannen om er 4 verdiepingen bij te bouwen. De Vlaamse regering keurde die plannen goed en legt daarmee een aantal ongunstige adviezen naast zich neer. Waarom moet er dan eigenlijk nog advies ingewonnen worden als daar toch niets mee gedaan wordt, vraagt hij zich af. Er eerst armoede in de wedstraat, is de vaststelling van Timmy van Diepen in het laatste nieuws. Niet alleen is het geld op, ook het vat met ideeën is schijnbaar leeg. Wat dit land ontbeert zijn de ideeën en politieke daadkracht om nog systeemhervormingen door te voeren. Aan de bedrijfswagens raken kan alleen door de lasten op arbeid volledig te herzien. Maar is onze democratie, de Belgische, maar ook de Vlaamse, nog wel gewapend voor dergelijke grote hervormingen? Of zijn we veroordeeld tot minuscule verbouwingen aan een hopeloos uitgewoond systeem? Ook weinig optimisme in de Standaard. De ene crisis versterkt de andere, lezen we in het commentaarstuk van Lieve Sioen. Traag maar gestaag gaan alle risico-indicatoren dieper in het rood. En alles is met elkaar verbonden. Schuld, rente, politieke instabiliteit, energieprijzen, AI. Al die evoluties haken op elkaar in. Op verschillende ervan heeft een klein landje als België geen of amper impact. Wat we wel in handen hebben, is de mate van kwetsbaarheid voor de volgende polycrisis. Zijn de jaren van lage rente genoeg benut om schuld af te bouwen? Wordt er gedaan wat kan om het energieverbruik te elektrificeren en die stroom maximaal zelf op te wekken? Hebben we eigenlijk een AI-strategie? Helaas, driewerf nee. De partijleiders van de regeringspartijen krijgen de begroting dus maar best zo snel mogelijk op orde. De bezorgdheden rond artificiële intelligentie komen regelmatig terug in de krantencommentaren. Deze keer is het Adriaan Kartuijfels van het Belang van Limburg die opmerkt dat er iets opmerkelijks aan de hand is. Lange tijd waren het vooral activisten en politici die waarschuwden voor de gevaren van de technologie en pleiten voor meer regelgeving. En zelfs een druk op de pauzeknop. Vandaag trekken ook de topmannen uit de sector zelf aan de alarmbel. Het staat als een paal boven water dat de wereld niet is voorbereid op de risico's die de technologie met zich meebrengt. Zeker Europa staat erbij en kijkt ernaar. Bart Eekhout noemt het verzet van minister Van Bossuyt tegen de komst van 13 Palestijnse studenten naar ons land lafhartig in de Morgen. De studenten hebben evenveel met illegale migratie te maken als Sinterklaas met Pasen, schrijft hij. Een goed bestuurder zou deze zaak aangrijpen om het verschil te maken tussen legale migratie, die wenselijk blijft, en illegale, die terecht strenger aangepakt wordt. Zo maak je ook het verschil met uiterst rechts, dat alles op dezelfde xenofobe migrantenhoop gooit. Minister Van Bossuyt verkiest dat onderscheid niet te maken. Dat roept een andere vraag op. Als de aanpak van de 13 Palestijnse studenten de norm wordt, wat maakt het dan nog uit of radicaal rechts wel of niet van de macht gehouden wordt? Het resultaat is net hetzelfde. Het is maandag 14 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
7: Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
9: Een heel goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ik hoop dat u deugd heeft gehad van het weekend en dat u de nieuwe week als een koning of koningin tegemoet kan treden.

Toch heerlijke muziek om een entree op te maken. The Arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van George Frederick Handel door de Gabrielli Consort and Players onder leiding van Paul McCreesh. Een liefdesbrief aan de klarinet. Zo omschrijven mensen het klarinetquintet van Mozart wel eens. Het is een van de eerste grote meesterwerken voor het instrument. En wat zoveel mensen toen aantrok en nu nog altijd, is dat het geen virtuoze klarinetshow is met ondersteunende strijkers, maar wel een compositie als een warm en intiem gesprek tussen alle muzikanten.

Nathalie Lefevre en Oxalis met het minuet uit het klarinetquintet van Mozart. Emoties van de zachte, meer ingetogen soort. Maar in deze aria die nu volgt, mogen de gevoelens voluit knallen. Heeft u iets wat u op de lever ligt en bent u momenteel op een plaats waar u zonder problemen luidop kan meezingen? Doe dat dan zeker. Dit is Nessun Dorma.

Vincero, ik zal overwinnen. Helaas gold dat niet voor Giacomo Puccini, want dit was de laatste aria die hij ooit schreef. Het krijgt allemaal nog een extra emotionele lading wanneer je weet dat hij deze muziek schreef kort voor hij overleed. In 1924 in Brussel aan de gevolgen van een experimentele kankerbehandeling. Nessun Dorma, een van de beroemdste tenoraria's ooit. Hier gezongen door Luciano Pavarotti met het John Aldiss Choir en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Zubin Mehta. Een nieuwe maandag, dat betekent een nieuwe componist van de week in Iedereen Klassiek. Ik hoop dat u de komende dagen een even grote boon voor haar krijgt als deze man had, Johannes Brahms.

0: Delen 3 en 4 uit de sonate voor altviool en piano van Johannes Brahms met Tabea Zimmerman en Kirill Gerestein.
1: Iedereen klassiek.
0: En ik gaf het daarnet al een klein beetje weg. Johannes Brahms die had een stevige boon voor onze componist van de week. Clara Schumann, geboren als Clara Wieck in Leipzig in 1819. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze 5 was en de kleine Clara groeide verder op bij haar vader. Haar vader had een pianofabriekje en een muziekuitleendienst. En van zodra duidelijk werd dat Clara een groot muzikaal talent had, ontpopte hij zich ook tot een echte showbiz-vader. Hij haalde Clara van school af, zodat hij haar thuis les kon geven, volledig gericht op piano, want hij wilde zo snel mogelijk met haar kunnen uitpakken als wonderkind en klaviervirtuoos. Hij plande uitputtende concerttournees en hij hield zelfs een dagboek in haar naam bij. Daar schreef hij in ik-persoon, alsof hij Clara was. En toen Clara later zelf in het dagboek schreef, moest ze alles ter goedkeuring aan hem voorleggen. Om maar te zeggen dat de controle van Clara Wieck's vader over haar muzikale leven heel erg groot was. Maar talent, dat had Clara dus met bakken. En ze begon ook al heel jong zelf te componeren. Toen ze amper een jaar of 14, 15 was, schreef ze een pianoconcerto. Dat ging in première in het Gewandhaus in Leipzig met Clara Wieck zelf aan de piano. En het orkest werd gedirigeerd door Felix Mendelssohn. Dit is het derde deel van dat pianoconcerto.

Isaac Akane-Mason aan de piano en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Holly Mathieson met het Allegro non troppo uit het pianoconcerto van Clara Schumann. Of Clara Wieck eigenlijk, ze was nog niet Schumann toen ze het schreef. Het slotdeel van dat pianoconcerto hoorde u, maar eigenlijk was het eerste dat Clara schreef, want ze had het eigenlijk eerst bedoeld als een op zichzelf staand concertstuk, maar wat later maakte ze er met de andere delen dan een volwaardig pianoconcerto van. En wat voor een. Ik denk dan soms, als ik die verhalen lees over componisten en de muziek die ze schreven in hun kinder- of tienerjaren, dan denk ik aan hoe ik zelf was toen ik een jaar of 14, 15 was. Waanzinnig wat Clara Wieck toen kon en deed. Tot en met vrijdag is Clara Wieck, of later Clara Schumann, onze componist van de week. Een mooie kans om haar en haar muziek wat beter te leren kennen.

Gabi Pas van Riet en Sophia Lenk met een Sicilienne voor fluit en harp van Gabriel Fauré. Mocht u op maandag altijd een klein beetje last hebben van zo'n postweekenddipje, de herinneringen aan de leuke dingen van het weekend, die smaken misschien wat bitterzoet op maandag, maar dit kan misschien helpen. Ode aan die Freude, Ludwig van Beethoven.

Het koor van Westminster Abbey uit volle borst met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. Een ode aan die vreugde uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. En wat die vreugde misschien nog wat extra kan aanwakkeren is een gratis theaterabonnement. We geven vandaag een abonnement weg voor dit nieuwe cultuurseizoen voor 5 theatervoorstellingen in de Singel in Antwerpen. Alle info over die wedstrijd en meespelen, dat kan via Clara op VRT Max.

0: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia mariale polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
1: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
2: Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een lerares ontslagen die weigert om zonder hoofddoek les te geven. De lerares werkt sinds 2022 in een provinciale school in Assenede met hoofddoek. Maar sinds dit schooljaar is het verboden om religieuze tekens te dragen in scholen van de provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Volgens de leerkracht brengt haar hoofddoek haar neutraliteit niet in het gedrang.
3: Je kunt niet aan de hand van jouw kledij beslissen of dat iemand neutraal lesgeeft. Ja, dat niet. Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat altijd zeer professioneel was. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
2: Heel wat hogescholen zien wetenschappelijke en technologische stemopleidingen groeien en ook businessopleidingen blijven populair. Daarnaast doet ook de opleiding verpleegkunde het goed. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent zien ze een stijging. Daar krijgen een 300-tal eerstejaarsstudenten vandaag allerlei praktische informatie op hun startdag. Ze hebben verschillende redenen om voor de opleiding te kiezen.
4: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
5: De medische sector heeft mij sinds kleins af aan altijd aangesproken. Anatomie, fysiologie heeft mij echt veel aangesproken vroeger.
6: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute en ik heb nu de stap genomen om mij om te scholen tot verpleegkunde. Ik vind het wel spannend.
2: Zo'n 170.000 hogeschoolstudenten starten deze week of volgende week aan hun academiejaar. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een natuurbrand aan de Costa del Sol. Het vuur brak uit in de heuvels vlakbij de stad Marbella, waar veel buitenlanders wonen. 1 bewoner liep brandwonden op toen hij het vuur zelf probeerde te blussen. Iemand anders ademde te veel rook in. Ook een brandweerman raakte gewond na een val. De autoriteiten vragen de inwoners om binnen te blijven. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Voorlopig is er geen enkele woning getroffen. Meer dan 200 brandweerlieden bestrijden op dit moment het vuur. De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar critici die de ontwikkeling van artificiële intelligentie willen vertragen. Volgens Trump waarschuwen zij voor risico's die er volgens hem nooit zullen komen. Trump zegt dat de Verenigde Staten een voorsprong hebben op China en hij wil dat zo houden, want wie de AI-race wint, wint ook het spel, zegt hij.
7: We're the most sophisticated country in the world, and frankly, I want to keep it that way because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
2: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van ChatGPT en Claude, hebben dit weekend nog gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Chinese hoofdstad Peking is het besturen en het bezitten van drones binnenkort volledig verboden. Dat heeft de overheid beslist na een vliegincident afgelopen zomer. Ook toeristen moeten zich aan het verbod houden. Vliegen met een drone was in de hoofdstad sowieso al zo goed als verboden. En toeristen mochten sinds begin dit jaar geen drones meer meenemen. Maar nu wordt ook het thuisbezit gestraft. De overheid start de komende weken een terugkoopprogramma van de drones. Wie na 15 november nog betrapt wordt, riskeert een boete. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden dan. Op het einde van de dag wel kans op regen met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
9: Goedemorgen, blij dat u er bent. En Zoltán Kodály, die is er ook.

Ik hou zo van die klank van de cimbalom. Een soort plankcyter is dat. Een groot bord bespannen met snaren dat de muzikant dan bespeelt met twee kleine hamertjes. Het is een instrument dat je veel hoort in de traditionele Hongaarse muziek. En dat paste dus perfect in het verhaal van Harry Janos, een oud-gediende Hongaarse soldaat. Die vertelt over allerlei fantastische en ongetwijfeld verzonnen avonturen. Je hoorde het intermezzo uit de Harry Janos suite van Zoltán Kodály. Met dus die cimbalom op de achtergrond op verschillende momenten. Met het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit.

Het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Jiří Bělohlávek en de Moldau uit Mijn Vaderland van Bedřich Smetana. Klara de Dekker en Sander de Keer hebben dat stuk helemaal binnenstebuiten gekeerd in het eerste seizoen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En mocht u nog wat afleveringen in te halen hebben, dan is dat misschien geen slecht idee om dat in dezer te doen. Want donderdag beginnen Klara en Sander aan een nieuw seizoen Eerste Hulp bij Klassiek. Seizoen 6 al. De Sabeldans van Khatchaturian is het eerste stuk dat ze onder handen gaan nemen. Ik kan me voorstellen dat Klara en Sander daar zeer opgezweept van zijn geworden. Wij houden het hier nog even wat rustiger met Reinaldo Haan en zijn mooie Acloris. En alle afleveringen van Eerste Hulp bij Klassiek, die vindt u natuurlijk bij Klara op VRT Max.

Ah, Cloris, dat tedere liefdeslied van Reinaldo Haan met Susan Graham en Roger Vignoles. 22:30 komt in zicht, straks gaan we weer quizzen, helemaal voor het plezier. Maar zie het als onze kleine dagelijkse uitdaging om even de oren te spitsen. Straks mag u mij dan via VRT Max doorsturen wat u denkt dat het juiste antwoord is. Maar eerst Claude Debussy.

0: Oxalis en de finale uit een sonate voor fluit, altviool en harp van Claude Debussy.
1: Iedereen klassiek.
0: We hebben nog
1: Sigrine Michiel.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. We hebben nog eens een van onze lieve collega's aan de mouw getrokken om u een muzikale quizvraag te stellen. Luister goed en u mag mij zo meteen dan via de VRT Max-app laten weten wat u denkt dat het juiste antwoord is. A, B of C.
2: Goedemorgen, ik ben Olaf Grondelaars en straks presenteer ik weer Music Matters, het muziekmagazine van Clara.
1: Music Matters met Olaf Grondelaars.
2: Ik ben zelf van opleiding klassiek gitarist, dus de gitaar, ja, die volg ik toch altijd een beetje meer van dichtbij op. En een van de bekendste stukken voor dit instrument is het wereldberoemde Recuerdos de la Alhambra van de Spaanse componist Francisco Tárrega. Je herkent het meteen. Het is niet alleen wondermooi, het is ook aards moeilijk om te spelen. En dat is omdat de gitarist een heel speciale techniek moet gebruiken. Weet u hoe die heet, die techniek? Is dat A, de vibrato? Of B, de tremolo? Of is het C, de pizzicato? Luister goed.

0: hoe heet. Te snel, mijn excuses, maar hoe heet dus die bijzondere gitaartechniek die u kan horen in Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega? Is dat vibrato, tremolo of pizzicato, A, B of C? Het heeft toch voor wat verwarring gezorgd, zie ik in de VRT Max-app. Maar één antwoord kan het juiste zijn, zeg het maar, Olaf Grondelaars.
1: Het juiste antwoord is B, de tremolo.
0: Ja, tremolo. En dat komt van het Italiaanse werkwoord tremolare, dat trillen betekent. Geen pizzicato dus. Pizzicato, dat is een speeltechniek waarbij je de snaren van een strijkinstrument tokkelt met de vingers in plaats van dat je ze met je strijkstok bespeelt. Zoals bijvoorbeeld in deze muziek.

Twee pizzicato-stukjes. Eerst Prelude for Baroque, pizzicato-cello van Rafael Crooks, gevolgd door de pizzicato-polka van Johann Strauss met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.

Het Allegro Moderato uit een sonate voor klarinet en piano van Felix Mendelssohn met Charles Nidage en Robert Levin. Het was zaterdagavond een groots moment voor fans van Céline Dion. Want na 6 jaar stond de Canadese superster weer op het podium voor een concert in Nanterre, vlakbij Parijs. Het was haar officiële comeback na heel wat gezondheidsproblemen. En hoe gaat dat met social media tegenwoordig? Kort na het concert stonden social media, Instagram, TikTok, YouTube al vol met filmpjes die mensen gemaakt hadden tijdens dat concert. Ik zag de grote hits de revue passeren. My Heart Will Go On, Pour Que Tu M'aimes Encore. Maar La Dion houdt blijkbaar ook van opera en vooral van La Divina Maria Callas. Ze had tijdens dat concert haar eigen La Divina moment, want ze waagde zich aan een klassieke aria. Dit is een fragment.

Ja, en zo'n opname gemaakt uit een telefoon klinkt natuurlijk nog een stuk minder dan een studio-opname. Maar ze heeft het blijkbaar fantastisch gedaan. Eben zong ze Neandro Lontana, een aria uit La Wally van Alfredo Catalani. Tijdens haar comeback zaterdagavond. Dit is die aria, gezongen door sopraan Renee Fleming met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles McCarris.

René Fleming en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles McCarras met Eben Neandro Lontana uit La Wally van Alfredo Catalani. En dit is Carl Philipp Emanuel Bach.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Verschillende hogescholen zien opnieuw een stijging in de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool stijgt het aantal studenten verpleegkunde. De nieuwe studenten kijken om verschillende redenen uit naar die opleiding.
1: Het avontuur, de adrenaline-rush, de oplossend denken, dus daarom verpleegkunde.
2: Omdat ik graag mensen help en ik ben wel geïnteresseerd in verpleegkunde, gewoon ik wil dat graag doen als job.
3: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen, dus ik dacht wel als ik dan zo bijvoorbeeld spoed- en intensieve zorg kan doen, dat ik wel echt mensen kan helpen.
0: En die lerarenopleidingen lijken het dit jaar dan wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling van het aantal nieuwe studenten. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair onderwijs nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen. 9 Belgische Syrië-strijders zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak bijna 6000 IS-gevangenen berechten en daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische detentiekampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als dat effectief zo is, is niet duidelijk. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
4: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: Twee Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken, omdat ze een kritische film over Gaza hebben gemaakt. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren. Die willen anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag de speciale juryprijs van het filmfestival. Sport, voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheren gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach. Onder hem promoveerde KV Kortrijk vorig seizoen naar de hoogste klasse. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de 6e keer op rij. De club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer vandaag bewolkt met soms wat opklaringen. Er kan hier en daar wat motregen of een bui vallen. Temperaturen tot 23 graden. Morgen zonnig en vrij warm tot 26 graden. Maar op het einde van de dag wel kansen op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek.

Het St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin met een van die stukken van Leroy Anderson waarvan je eigenlijk heel moeilijk niet goedgezind kan worden. Fiddle Faddle was dit. En Sergei Rachmaninoff die laat dan weer de melancholie vrij uitstromen.

Hélène Grimaud aan de piano met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy en het Adagio Sostenuto, het langzame deel uit het tweede pianoconcerto van Sergei Rachmaninov. Het is u ongetwijfeld ook al wel eens overkomen dat iemand u een vervelende vraag stelt waar u liever niet op wil antwoorden. Nu, wat zijn de opties dan? Ik zelf klap dan vaak helemaal dicht. Maar misschien moeten we vanaf nu gewoon doen zoals in dit lied van Barbara Strozzi. Geen duidelijke ja of nee, alleen nog antwoorden met boodschappen verstopt in toonladders.

La solfa mi re do, een cantate van Barbara Strozzi en een voorbeeld van zogenaamde solmisatie. Dat is wanneer je woorden gaat verstoppen in de namen van noten, muzieknoten. Dus dat je muzieknoten op zo'n danige manier na elkaar gaat zingen dat je er eigenlijk woorden in gaat verbergen. U hoorde sopraan Susanna Rydén met Musica Fiorita. En we trekken naar Italië, of toch het Italië dat Felix Mendelssohn ervoer. Tijdens zijn grote Europese reis, die maakte hij van 1829 tot 1831. Hij was gek op Italië, de zon, de levenslust. En die indrukken die verwerkte hij in zijn Italiaanse symfonie.

Les Ambassadeurs, onder leiding van Alexis Kossenko, met het openingsdeel uit de vierde symfonie van Felix Mendelssohn, zijn Italiaanse symfonie. En als u van die Italiaanse symfonie houdt, dan is de ouverture in Italiaanse stijl van Franz Schubert misschien ook wel iets voor u. Het is eens een andere muzikale kant van Schubert, speelser en zonniger.

0: San Francisco Symphony onder leiding van Herbert Blomstedt met de ouverture in Italiaanse stijl van Franz Schubert.
1: Iedereen klassiek.
0: Iedereen klassiek, dat is ook overal klassiek, want we gaan overal op zoek naar klassieke muziek op de meest onverwachte plaatsen. En een van die schatkamers voor klassieke muziek is natuurlijk het internet. Er mag geen meme zo dwaas of onnozel zijn, overstaat wel klassieke muziek onder. En omgekeerd geldt dat ook, er kan geen compositie zo wereldberoemd zijn of ze wordt op alle mogelijke manieren gerecycleerd op het internet. En Johann Sebastian Bach is een van de grote inspiratoren. Alleen al de prelude van zijn eerste cello-suite zet talloze influencers en digitale creatievelingen aan tot originele dingen. Zoals dit bijvoorbeeld, Bach op elektrische gitaar. Ja, en van elektrische gitaar naar elektrische bas, dat zijn maar twee snaren verschil natuurlijk. De prelude van Bach, die klinkt dan zo. En we kunnen het ook nog verder gaan zoeken, want op YouTube vond ik een filmpje van Bach op orgel, maar dan wel gespeeld met alleen de voetpedalen.

En voor wie het nog wat verder zou zoeken, op TikTok staat een filmpje van die prelude op xylofoon. Maar niet zomaar eentje. De muzikant die begint bij een kinderxylofoontje en elke maand speelt hij op een groter model. Het is een hobby als een ander natuurlijk. En dan is er ook nog de prelude door een beatboxer. Dit is misschien wel de meest bijzondere. Dit is Kevin Olusola, een Amerikaanse cellist en beatboxer, die zichzelf dus begeleidt met zijn mond, lippen en tong. Het zijn dus niet alleen rappers die beatboxen. Bach gebeatboxt, dat kan dus ook.

Pieter Wispelwey met de prelude uit de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Vergeet niet dat u vandaag bij Clara op VRT Max een theaterabonnement kan winnen. 5 voorstellingen komend seizoen in de Singel in Antwerpen. Daar geven we een abonnement voor weg. Het enige wat u moet doen is 1 vraagje beantwoorden via Clara dus op VRT Max. En dan hopen dat u de gelukkige wordt.

The 16, onder leiding van Harry Christophers, met Zadok the Priest at the coronation anthems van George Frederick Handel. En niet Zadok the Priest, maar wel Olaf Grondelaars maakt hier zometeen zijn intrede met enkele fijne gasten vandaag in Music Matters. Klarinetist Benjamin Dieltjens en sopraan Janine de Biek. Veel plezier daarmee, fijne dag.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. 13 studenten in Gaza die in ons land mogen studeren, wachten nog altijd op hun evacuatie. Meer studenten kiezen voor de opleiding verpleegkunde, een belangrijk knelpuntberoep. En China voert een totaalverbod in voor drones in de hoofdstad Peking. 170 Palestijnen hebben vanochtend Gaza kunnen verlaten via de grenspost Kerem Shalom. De 13 studenten die aan de Belgische universiteiten mogen studeren zijn daar nog niet bij. Dat laten de Vlaamse universiteitsrectoren weten. Marian Timmerman, wat is er aan de hand?
1: Wel, die 170 mensen die Gaza wel verlaten hebben, die mogen dat doen omdat landen als Frankrijk, Nederland, Jordanië en nog een aantal aan de Israëlische regering gevraagd hebben om hen de grens te laten oversteken. Zij zijn dus op een evacuatielijst gezet en kunnen dan nu op eigen krachten verder reizen naar het buitenland. In Gaza zitten natuurlijk ook nog die 13 mensen die via een onafhankelijke commissie geselecteerd zijn om in ons land voor te studeren. Zij raken Gaza voorlopig niet uit. Zij moeten dat eigenlijk doen om een visum te kunnen aanvragen. De Belgische regering zou daarbij kunnen helpen, maar N-VA en MR willen dat voorlopig niet doen. En de andere partijen, CD&V vooruit en Les Engagés, die willen de 13 wel laten komen.
0: Oké, dankjewel Marian. Verschillende hogescholen zien opnieuw een stijging van het aantal studenten in de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Sanne Baak ging daar naar het openingscollege.
2: Kom je voor de opleiding verpleegkunde?
3: Ja.
2: Welkom.
4: Een bonnetje voor een broodje en dan die aula met een 300-tal eerstejaarsstudenten in.
5: Beetje stress.
3: Heel nerveus.
4: Maar ook veel goesting, vertelt Jente.
6: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
4: Het aantal studenten verpleegkunde blijft jaar na jaar groeien en dat is belangrijk, zegt opleidingshoofd Jens van den Houten.
7: Ik denk dat het werkveld op dit moment schreeuwt om goede verpleegkundigen. Dus we zijn heel blij om te zien dat er ook effectief een stijging in het werkveld mag verwacht worden binnen een aantal jaar.
4: Ook op latere leeftijd vinden mensen nog de weg, zoals Katrien.
8: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute. Ik vind het wel spannend.
4: Titus stroomt van de spoedafdeling.
9: Ik wil eerst leerkracht doen, maar dat is te veel. Uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen.
4: Die lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling. Mogelijk komt dat deels omdat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen.
10: Veel succes. Bedankt voor uw
0: De helft van de Vlaamse bestuurders is niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Zo'n 40% zegt dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het verkeersreglement bij te houden. Er komen dan ook af en toe nieuwe regels bij, zegt Steve Dulster van de Stichting Verkeerskunde.
11: Die verkeersregels die komen er natuurlijk geleidelijk aan bij. Als je kijkt naar de afgelopen decennia zijn er ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Er zijn steeds meer speedpedelecs. De e-steps zijn erbij gekomen. Er komen af en toe wel eens een keer nieuwe fietsregels, zoals bijvoorbeeld de fietszones en de fietsstraten. Het verkeer evolueert en de regels doen dat ook. En het is niet makkelijk om daar goed van op de hoogte te blijven.
0: 9 Belgische Syriërs-strijders liever zullen binnenkort een proces krijgen in Irak. In totaal wil Irak bijna 6000 IS-gevangenen berechten. En daar zijn dus ook 9 Belgen bij. De gevangenen werden in de eerste maanden van dit jaar van Syrische detentiekampen overgebracht naar Irak. Wie de mannen precies zijn, is niet bekendgemaakt. Ze riskeren de doodstraf. Wat onze regering gaat doen als dat effectief zo is, is niet duidelijk. En ons land heeft dit jaar al 1239 illegale criminelen teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, dat schrijft de Standaard. Het gaat om veroordeelde criminelen zonder geldige verblijfspapieren die in Belgische gevangenissen hun straf bijna of helemaal hebben uitgezeten. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was daar een trein gepasseerd met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet moet laten bangmaken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
3: I think the question for us is, what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: Twee Israëlische filmmakers dreigen hun nationaliteit kwijt te raken omdat ze een kritische film over Gaza hebben gemaakt. Het dreigement is afkomstig van de Israëlische minister van Cultuur. Hij spreekt van verraad en wil de procedure meteen starten. De documentaire NASA toont hoe het Israëlische leger burgers doodt in Gaza. De makers baseren zich op gesprekken met Israëlische soldaten en inlichtingenofficieren die anoniem blijven. In Venetië kreeg de film zaterdag nog de speciale juryprijs van het filmfestival. De Chinese hoofdstad Peking verbiedt drones volledig. Vanaf 15 november mag daar niemand nog een drone laten opstijgen. Zelfs een toestel in de kast bewaren wordt strafbaar. Wie zijn drone niet op tijd wegdoet, riskeert een boete tot €600. En dat in het land dat de meeste drones ter wereld bouwt. China-kenner Tom van de Wegen legt uit waarom Peking zo streng wordt.
5: De directe aanleiding is een ongeval van eind juni. Toen vloog een klein sportvliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking. De piloot kwam om, 13 mensen raakten gewond. En dat incident legde vooral iets pijnlijks bloot. Zelfs boven het best bewaakte stukje China kan een toestel binnenvliegen. Ja, vlakbij liggen bijvoorbeeld het Tiananmenplein en het regeringscomplex van de partijtop. Maar de verstrenging lag eigenlijk al veel langer op tafel. Peking kijkt bijvoorbeeld ook naar Oekraïne en het Midden-Oosten. Goedkope drones, vaak Chinese, die worden omgebouwd tot wapens. Dus neemt de stad de bron op voorhand weg. Andere Chinese steden doen trouwens net het omgekeerde. Shanghai en Shenzhen, de thuisbasis van de dronebouwer DJI, ja, die openen hun luchtruim verder. Maar in de hoofdstad weegt veiligheid zwaarder dan de dronesector. Wie dus in de toekomst naar Peking reist, laat zijn drone dus best thuis.
0: Sport. Voetbalclub KV Kortrijk en trainer Michiel Jonkheren gaan in onderling overleg uit elkaar. Jonkheren was anderhalf jaar hoofdcoach. Onder hem promoveerde KV Kortrijk vorig seizoen naar de hoogste klasse. Maar in die hoogste klasse verloor Kortrijk gisteren al voor de zesde keer op rij. De club heeft zo als enige nog geen enkel punt. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met plaatselijk wat buien, temperaturen tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 27 graden. Aan het einde van de dag wel lokale buien met kans op onweer. En ook woensdag bewolkt met kans op buien. Vooraan in dit nieuws, in Gaza zijn vanochtend 170 mensen geëvacueerd. Palestijnen die op vraag van onder meer Frankrijk en Nederland toestemming kregen van de Israëlische regering om te vertrekken. De 13 Palestijnse studenten die in ons land zouden komen studeren wachten nog altijd op hun evacuatie, omdat de regering het niet eens geraakt over hun terugkeer. Meer op vrtnieuws.be.
12: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
13: Goedemiddag. Als er een onderzoek zou komen naar het meest gebruikte woord in onze nieuwsbulletins tegenwoordig, dan zou naast drones het woord oorlog best wel eens heel hoog kunnen scoren. Hoe keken componisten in de eerste helft van de 20e eeuw naar oorlog en naar vrede? En is dat wel zo eenduidig? Van dat idee vertrekt Against the War, dus een nieuw programma van I Solisti dat ze volgende maandag spelen als openingsconcert van het festival 2021 in Leuven. Klarinetist Benjamin Dieltjens komt in dit eerste uur vertellen hoe dat concert in elkaar zit. En ik geef dan ook vrijkaart weg voor alle 15 concerten van dat geweldige festival. En wie de komende maanden de sopraan Janine de Pieck niet aan het werk ziet hier ergens in Brussel, die heeft wel heel erg zijn best gedaan, want ze is dit seizoen portretartiest in De Munt en in Beaux-Arts. En die dame met roots in Trinidad en Tobago, die is gewoon weg in het land en meer nog, ze zit om iets overeen in levende lijven tegenover me voor een gesprek. Ja, spannend allemaal. We trekken deze trein op gang met dit fijne Southern Belle van Elliot Smith. Welkom allemaal.

Oeg. Milan Verbist is een jazzpianist. Als het bij al onze twintigers zo mooi rijmde, zou dat geweldig zijn. Nu, Milan heeft nieuw werk uitgebracht samen met vader Piet Verbist op bas en Wim Eggermond op drums. En zij zijn de ritmesectie voor het nieuwe album Who Needs Words van deze saxofonist Tom van Dijk.

Hoe vaak zou de man die we net op sopraansax hoorden al verwisseld zijn met de acteur? Dit was Tom van Dijk met We Met Again. Staat op zijn nieuwe album Who Needs Words, waar ook twintiger Milan Verbist op piano aan meewerkte. Ja, wie heeft woorden nodig als je het ook met muziek kan zeggen? Wel, misschien toch Benjamin Dieltjes zo meteen. Hij is klarinetist bij Isolisti en samen hebben ze een indrukwekkend programma uitgewerkt dat Against the War heet, met daarin bekende en minder bekende muziek die oorlog beschrijft of vrede bezingt. En een van de werken die op het programma staan is dit oerstuk van Igor Stravinsky, L'Histoire du Soldat, daaruit een tango-valse rag hier in een versie voor trio.

0: Tango Valse Rag een deel uit L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky, oorspronkelijk voor 7 instrumentisten geschreven, maar hier in een versie voor viool, klarinet en piano. En de klarinetist die we hier net hoorden zit hier tegenover mij, Benjamin Dieltjes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Benjamin, je bent vastlid bij Isolisti. Jullie gaan over precies een week samen met het Kamerkoor Koorwerk Ruhr het openingsconcert verzorgen van het nieuwe festival 2021 in Leuven. Against the War heet dat programma. En ik zie onder andere L'Histoire du Soldat van Stravinsky klaarstaan, waar we net een deel uit hoorden.
1: Klopt, ja.
0: Maar het koor gaat beginnen helemaal alleen in het begin in Ach Herr, mach mich zum Werkzeug deiner Friede van Kurt Hessenberg. Mm-hmm. Man die ik niet kende, ik ben eens wat gaan opzoeken over die Hessenberg. Die man is blijkbaar lid van de NSDAP geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Dit werk is wel van vlak na die oorlog, van 1946, maar dat is toch wel een opvallende keuze, vind ik, voor een concert dat Against the War heet.
1: Het is inderdaad... het is natuurlijk een vredeslied, hè, dus het is een oproep tot vrede. Maar ik kende, eerlijk gezegd, ik kende Hessenberg ook niet. Dus ik ben ook even moeten gaan opzoeken. Dat is een van de twee volledig a cappella werken in het programma.
0: Mm-hmm.
1: Maar het geeft wel direct een mooi beeld van hoe het concert is opgevat, dat eigenlijk niks simpel is.
0: Nee.
1: En dat er zeer veel lagen zitten in de oorlog, oorlog op zich, welke invloed oorlog heeft op artiesten, op kunstenaars, maar ook op gewone mensen, op soldaten. En daar gaat eigenlijk dit programma over. Het is dus zeker geen, laten we zeggen, peace and love programma. Het is niet dat we op het einde van het programma allemaal elkaar wenend in de armen gaan vallen, maar het is eigenlijk een programma om de luisteraar aan te zetten om na te denken vooral over oorlog op zich.
0: Ja. Zeg, en dat gaan jullie doen in 5 verschillende hoofdstukken dus, hè, tijdens dat programma.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik ga even naar het hart van het concert gaan, hè, want er staan 8 verschillende momenten eigenlijk in het concert. Maar het hart van het programma, dat zijn 2 korte cantates van Hans Eisler van rond 1937. Mm-hmm. En daarna komt het Berliner Requiem van Kurt Weill uit 1928.
1: Ja.
0: Misschien eerst die cantates van Eisler.
1: Ja.
0: Die zijn ook voor een hele kleine bezetting geschreven. Net zoals L'Histoire du Soldat ook.
1: Ja.
0: Een bezetting van 4 muzikanten en zangstem. Dat is sopraan Laure Binon die zangstem zal vertolken volgende week.
1: Ja, ja, ja.
0: Waarom koos Eisler ook voor zo'n kleine bezetting?
1: Wel, Eisler was op dat moment in 1937 was hij eigenlijk in ballingschap. Hij was Berlijn ontvlucht. Op het einde van bij de val van de Weimar Republiek eigenlijk. Hè. De situatie was volledig onhoudbaar geworden voor hem als Joodse communist eigenlijk in Berlijn. Dus hij zwierf heel Europa rond eigenlijk. En zoals dat gaat met de componisten in ballingschap, moeten ze natuurlijk veel blijven schrijven. Hij zegt dat ook zelf, dat eigenlijk zijn periode in ballingschap een van zijn meest vruchtbare periodes was, artistiek gezien. Precies door die gevrongen situatie. Maar het is natuurlijk praktisch gezien zeer moeilijk om dingen te organiseren wanneer je in ballingschap bent. Ja. En het is dus daarom dat zijn output hier, dus inderdaad 4 instrumenten, 2 klarinetten, altviool, cello en een zangstem is.
0: Ja.
1: Voor cantates, waar we bij cantates toch denken aan een groot orkest en een fantastisch koor met meer dan 100 zangers. Niks is minder waar. Ja. Het zijn eigenlijk heel korte stukjes ook. Dus die 2 cantates duren bij elkaar een 10-tal minuten.
0: Ja.
1: Dus lang duurt het niet. Maar het zijn wel heel, heel pakkende stukjes. Zeer geladen ook. Antifascistisch, communistisch. Geschreven door een Italiaanse dichter. En wat Eisler eigenlijk zelf zegt over die muziek is dat de kunst niks mooi moet maken.
0: Mm.
1: Dus kunst moet ook niet troosten, hè, maar kunst moet gewoon de dingen verhelderen. Dus moet gewoon duidelijk maken.
0: Okay.
1: En dat geeft eigenlijk een soort van heel geladen muziek, maar die op een heel bevreemdende manier bijna zakelijk is.
0: Okay. Weet je, misschien een zekere afstand die je wil nemen. Nu, als je dat dan vergelijkt met dat Berlin Requiem van Kurt Weill, dat jullie ook gaan brengen met Is Solisti en met Covercroer. Dat is in tegenstelling tot wat je van Weill zou verwachten, dan weer veel groter van opzet.
1: Ja.
0: Het is blijkbaar voor ons medium hier geschreven. Het is een soort van luisterspel voor de radio.
1: Ja, de radio was enorm belangrijk. En dus de Duitse openbare omroep tijdens de Weimar Republiek gaf een heel aantal opdrachten aan componisten van het Interbellum. Om dus eigenlijk radioconcerten te maken. Hè? Want wie wilde er toen in die tijd nog een concert organiseren waar dat 2000 mensen naar kwamen luisteren, terwijl dat je misschien 50.000 of 100.000...
0: Radio natuurlijk waar we mensen mee.
1: Voilà, dus echt de nieuwe media, massamedium. En dus eigenlijk het Berliner Requiem was dus eigenlijk bedoeld als een radioconcert. Maar hij heeft er heel wat problemen mee gehad om het op de radio te krijgen, omdat Eisterloek, zoals Bertolt Brecht, zeer linkse en een beetje subversieve kanten hadden. Mm-hmm. En in het werk zaten eigenlijk wat te veel verwijzingen naar die kant. Zodat hij zichzelf eigenlijk heeft moeten censureren en het min of meer het belangrijkste stuk uit Berliner Requiem, zu Potsdam unter dem Linden, dat er eigenlijk zelf heeft uitgecensureerd om toch
0: op
1: de radio te kunnen komen.
0: Maar dat gaan jullie niet doen, want jullie gaan dat wel brengen. Nog
1: natuurlijk niet. Dat stuk in kwestie brengen we zelfs 3 keer, met 3 verschillende inkleuringen.
0: Ik denk dat ook wel een statement is, als je dat stuk net 3 keer gaat brengen. Nu, als ik nog 1 werk uit dat nieuwe programma Against the War van Is Solisti en Covercroer mag uitkiezen, je zei het net, Benjamin Dieltjes, we gaan elkaar niet huilend in de armen vallen op het einde, maar het eindigt wel met Friede auf Erden van Arnold Schönberg.
1: Ja.
0: Dan denk ik, er komt toch nog een vredig einde aan. Was dat Schönberg zijn bedoeling om een vredig werk te schrijven?
1: Wel, op het moment dat Schönberg het stuk schreef, het is ook, dus misschien ook een grappige anekdote, dus de muziek van Schönberg is het oudste stuk uit het hele programma. Maar het is ook postromantisch, dus het is niet de dodecafonische Schönberg. Mm-hmm. En op het moment dat hij het schreef, denk ik dat Schönberg er wel degelijk in geloofde.
0: Ja.
1: Dus in de soort van universele harmonie, hè, dus reine harmonie unter den Menschen.
0: Later,
1: dus in, wanneer was het? In 1923, dan schreef hij aan een vriend die het werk dus ook ging opvoeren, dat hij eigenlijk wilde dat het dus niet een werk voor gemischte koor, voor gemengd koor, moest genoemd worden, maar eine Illusion für gemischtes koor, omdat hij ondertussen helemaal niet meer geloofde in de universele harmonie tussen de mensen.
0: Hij had door dat het misschien wel een utopie was.
1: Ja,
0: dan,
1: en misschien, als je dat dan een beetje verder trekt, filosofisch, is misschien die harmonie, dus de klassieke harmonie die wij kennen, is daar misschien ook kapot gegaan bij Schönberg.
0: Ja, dat is waar. Als je zo bekijkt, met de dodecafonie ook. Ja. Dus harmonie in meerdere betekenissen die daar zogezegd zijn einde kent. Hè. Dat is het slotstuk van Against the War. Heerlijk doordacht programma van jullie, Is Solisti samen met Covercroer. Volgende week maandag openen jullie samen het festival 2021 in de Pieter de Zomer Aula in Leuven. En ik mag daar verschillende mensen gratis naartoe sturen. En meer nog, ik mag gewoonweg abonnementen weggeven voor alle concerten tijdens festival 2021. Dat zijn er 15. Ga zeker eens kijken op de website festival2021.be en stuur dan een bericht via de app van VRT Max of via music@clara.be. En dan doet u mee voor zo'n abonnement. Ik heb 2 delen uit het Berliner Requiem van Kurt Weill klaarstaan. Opname van 15 jaar geleden met Is Solisti en het Vlaams Radiokoor. Benjamin Dieltjes, ik wens jou heel veel succes en veel speelplezier met dat indrukwekkende programma.
1: Dank u wel, dank u.

Eerst de ballade van Ertrunkenen Mädchen en daarna een wrangewalse uit Das Berliner Requiem van Kurt Weill in een opname van Is Solistie samen met het Vlaams Radiokoor. En datzelfde Requiem is het centrale deel van het nieuwe programma dat Is Solistie volgende week maandag speelt samen met Koorwerk Roer tijdens het festival 2021. Against the War heet het openingsconcert van dat festival. En ik mag hier dus 5 duo-abonnementen weggeven voor de 15 concerten van dat festival met Is Solistie, Oxalis, Hermes Ensemble, Jan Michiels en Inge Spinette, Brecht Valkenaars is opnieuw festivalartiest. Ja, er is heel veel te beleven daar. Alle info vind je op de website festival2021.be. Stuur even een bericht via de Clara-app of via mail naar music@clara.be. En met wat geluk wint u zo'n prachtabonnement. Mijn vader wou graag dat ik predikant werd, zei hem altijd, muziek is mijn preekgestoelte, ik zal daarmee wel mijn boodschap uitdragen. Dat zijn de woorden van de Afro-Amerikaanse componist Carlos Simon. Het Pittsburgh Symphony Orchestra heeft nu onder leiding van Manfred Honeck in wereldpremière zijn Four Black American Dances op plaat gezet. En dit is de eerste dans daaruit.

0: Heel energiek, hè? Dit Ring Shout uit Fall Black American Dances. Nieuw werk voor orkest van Carlos Simon met het Pittsburgh Symphony Orchestra.
1: De keuze van Clara.
0: Ja, deze week zetten we... Oh, dat had ik niet verwacht. Maar toch, leven zit vol verrassingen. Deze week zetten we een nieuwe opname van het Franse ensemble La Quéron in de vitrine als keuze van Clara, geleid door een gambist, François Joubert Caillet. En hij leert ons een andere gambist kennen, Johan Michael Nicolai. Ik hoorde collega Ilia Lisser vorige zaterdag bij Carlos Jo vertellen dat we weinig meer weten van die componist, dat hij overleden is in het jaar dat Bach geboren werd. Maar hij was dus een basgambist, die Nicolai. En hij schreef ook muziek voor basgamba als solistisch instrument, dus niet per se alleen ondersteunend, zoals hier in deze suite in Reeklijn. Het ensemble is dus La Quéron.

ensemble Lacqueron duikt met zijn nieuwste album in de weinige composities die de Duitse 17e eeuwer Johann Michael Nicolai aan ons naliet. Het is altijd spannend als er een internationale gast langskomt in het programma. En hier is net Janine de Bieck, sopraan uit Trinidad en Tobago, aangekomen. En zij komt na het nieuws vertellen over haar fijne plannen in Brussel de komende tijd. Haar carrière nam een hele hoge vlucht dankzij haar debuutplaat Mirrors uit 2021 met daarop zeer sterke vrouwen uit de barok. Hier schreef het bijvoorbeeld Deidamia, het lief van Achilles, het uit Qui può dir che rea sono io. Wie kan zeggen dat ik schuldig ben?

Een aria uit Achille in Chiro, een opera van een onbekend componist, Gennaro Manna, die sopraan Janine de Bic in 2021 in wereldpremière op plaat heeft gezet, samen met Concerto Köln. En Janine de Bic concerteerde zaterdag in Brussel. Ze is ook volop aan het oefenen voor de rol van Juliette in Romeo et Juliette van Gounod in De Munt. En we hebben die langzaam wereldberoemde sopraan, ja, die hebben we gewoon zomaar op bezoek. Zij komt meteen langs na het nieuws van 1 uur en dat is geweldig nieuws, vind ik. Het trio Gaspar baant de weg naar dat nieuws van 1 uur.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. 13 studenten uit Gaza die in ons land mogen studeren, wachten nog altijd op hun evacuatie. Er zitten weer meer leerlingen van het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus. En China voert een totaalverbod in voor drones in de hoofdstad Peking. De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn verontwaardigd omdat 13 beursstudenten uit Gaza nog altijd niet naar België kunnen komen. Ze zijn geselecteerd om hier te studeren of onderzoek te doen, maar geraken daar niet weg. Vanmorgen zijn 170 Palestijnen uit Gaza wel kunnen vertrekken, maar de 13 studenten waren daar dus niet bij. Marjan Temmerman, hoe komt dat?
1: Die 170 mensen die Gaza wel hebben verlaten intussen, dat is omdat landen als Frankrijk, Nederland en Jordanië aan de Israëlische regering gevraagd hebben om hen de grens te laten oversteken. Ze zijn dus op een evacuatielijst gezet en kunnen dan nu op eigen krachten dan verder reizen naar het buitenland. In Gaza zitten dan die 13 andere mensen die naar ons land zouden moeten komen, die via een onafhankelijke commissie geselecteerd zijn om voor te studeren. Zij raken Gaza voorlopig niet uit om een visum aan te vragen. En ons land heeft eigenlijk wel een partnerschap met een aantal landen, zegt Severin Vermeire van de KU Leuven.
2: Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
0: Wat is het probleem voor onze regering, Marjan?
1: Ja, minister van Asiel en Migratie Annelien van Bolsuyt vreest dat de studenten na het beëindigen van hun studie niet zullen weerkeren naar Gaza. Een van die studenten heeft ook kinderen en ze vreest dat die ook die kinderen naar België zou willen halen. En dus willen N-VA en ook MR de studenten niet op een evacuatielijst zetten. De andere partijen, CD&V, Vooruit en Les Engagés, die willen dat engagement wel nakomen.
0: Dankjewel, Marjan. In ons land heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. En dat is een record, schrijft de Standaard. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko, Albanië of Algerije. Volgens bevoegd minister Annelien van Bolsuyt is dat het resultaat van het strenge beleid dat onze regering voert.
3: We hebben ook extra terugkeerbegeleiders voor de gevangenissen aangeworven. We hebben een herschikking gedaan van het personeel binnen dienst vreemdelingenzaken richting de terugkeerdiensten die de gevangenissen opvolgen. En ook de samenwerking met de gevangenissen en minister Verlinden verloopt heel goed. Dus verschillende stappen daarvoor genomen.
0: Er zitten dit schooljaar opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus naar school. 41.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs nemen de bus en zowat 2.300 leerlingen doen meer dan anderhalf uur over hun traject, 1% meer dan vorig schooljaar. Dat komt doordat het budget gelijk is gebleven, maar er nu wel meer leerlingen vervoerd worden, zegt Jens van Herp van de Lijn.
4: We zitten met een budget dat sinds vorig jaar niet is toegenomen, maar we zitten wel met een stijging van het aantal leerlingen, in het bijzonder leerlingenvervoer, die gebruik maken van die collectieve oplossing. Op 3 jaar tijd is dat cijfer gestegen met 10%. Dat zijn dus veel meer leerlingen voor hetzelfde aantal ritten. En daardoor staat er druk op de capaciteit en zijn we geneigd om meer leerlingen op dezelfde ritten te moeten vervoeren. En daarom duren ze ook effectief langer.
0: Aan verschillende hogescholen zijn er meer studenten ingeschreven voor de opleiding verpleegkunde. Dat is goed nieuws, want de job staat in de top 10 van knelpuntberoepen. Ook aan de Artevelde Hogeschool in Gent stijgt het aantal studenten. Sanne Baak ging naar het openingscollege.
5: Kom je voor de opleiding verpleegkunde?
6: Ja.
5: Welkom.
7: Een bonnetje voor een broodje en dan die aula met een 300-tal eerstejaarsstudenten in.
8: Beetje stress.
9: Heel nerveus.
7: Maar ook veel goesting, vertelt Jente.
10: Omdat ik heel graag op een medische manier mensen help en er graag ben voor mensen in zwakke momenten.
7: Het aantal studenten verpleegkunde blijft jaar na jaar groeien en dat is belangrijk, zegt opleidingshoofd Jens van den Houten.
8: Ik denk dat het werkveld op dit moment schreeuwt om goede verpleegkunde. Dus we zijn heel blij om te zien dat er ook effectief een stijging in het werkveld mag verwacht worden binnen een aantal jaar.
7: Ook op latere leeftijd vinden mensen nog de weg, zoals Katrien.
11: Ik sta eigenlijk al 25 jaar in gezondheidszorg als ergotherapeute. Ik vind het wel spannend.
7: Titus stroomt van de spoedafdeling.
12: Ik wil eerst leerkracht doen,
6: Maar dat is te veel. Uw wijsheid geven aan hun. En ik wil echt iets fysiek doen.
7: Die lerarenopleidingen lijken het dit jaar wat minder te doen. Zeker in het kleuteronderwijs lijkt er een daling. Mogelijk komt dat deels omdat leerlingen arbeidsmarktfinaliteit uit het secundair nu niet meer rechtstreeks aan een bachelor mogen beginnen.
9: Veel succes. Bedankt voor uw aandacht.
0: De aanval van Rusland op een trein vlakbij de Poolse grens in Oekraïne dit weekend is bedoeld om westerse leiders af te schrikken. Dat zegt Kaja Kallas, de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie. Er vielen geen gewonden bij die aanval, maar kort ervoor was een trein voorbijgereden met onder andere de Britse oud-premier Boris Johnson en Europese veiligheidsadviseurs. Kallas zegt dat het Westen zich niet bang moet laten maken door Rusland en dat het Oekraïne moet blijven steunen.
12: I think the question for us is, what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.
0: De Chinese hoofdstad Peking verbiedt drones volledig. Vanaf 15 november mag niemand nog een drone laten opstijgen in Peking. En zelfs een drone in de kast bewaren wordt strafbaar. Wie hem niet op tijd wegdoet, riskeert een boete tot €600. En dat in het land dat de meeste drones ter wereld bouwt. China-kenner Tom van de Wegen legt uit waarom Peking zo streng wordt.
13: De directe aanleiding is een ongeval van eind juni. Toen vloog een klein sportvliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking. De piloot kwam om, 13 mensen raakten gewond. En dat incident legde vooral iets pijnlijks bloot. Zelfs boven het best bewaakte stukje China kan een toestel binnenvliegen. Ja, vlakbij liggen bijvoorbeeld het Tiananmenplein en het regeringscomplex van de partijtop. Maar de verstrenging lag eigenlijk al veel langer op tafel. Peking kijkt bijvoorbeeld ook naar Oekraïne en het Midden-Oosten. Goedkope drones, vaak Chinese, die worden omgebouwd tot wapens. Dus neemt de stad de bron op voorhand weg. Andere Chinese steden doen trouwens net het omgekeerde. Shanghai en Shenzhen, de thuisbasis van de dronebouwer DJI, ja, die openen hun luchtruim verder. Maar in de hoofdstad weegt veiligheid zwaarder dan de dronesector. Wie dus in de toekomst naar Peking reist, laat zijn drone dus best thuis.
0: Vanmiddag wolken en opklaringen met kans op een bui. Op het einde van de middag weer droog en tot 24 graden. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden. Woensdag een stuk frisser tot 20 graden en kans op een bui. Dit nieuws begon met de padstelling over 13 studenten uit Gaza. Ze hebben toestemming om in België te komen studeren met een beurs, maar de federale regering helpt hen niet om uit Gaza weg te raken. De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn daar verontwaardigd over. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
14: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de Abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
15: We nodigen hier bij Music Matters ook regelmatig internationale artiesten uit. Vorige vrijdag sprak ik nog met de IJslandse componiste Anna Thorvaldsdottir. En zo meteen, beste mensen, mag ik hier een hele grote zangeres verwelkomen die ons al meermaals onze sokken heeft geblazen hier. Janine de Biek uit Trinidad. Daar kijk ik zeer naar uit. Welkom allemaal.
7: Music Matters met Olaf Grondelaars.

Fabien Marie, dat is een Franse trompetist en we hoorden hem hier in Seora. En dan Janine de Bic, een sopraan die uitblinkt in Mozart en Händel, die eind deze maand haar debuut in de Munt maakt als Juliette in Romeo et Juliette van Charles Gounod, die als seizoensartieste 4 keer totaal verschillende programma's komt zingen in Beaux-Arts en die ondertussen ook nog eens graag met klassiekers uit haar heimat in de Caraïben uitpakt, waarmee ze dan weer iets totaal anders doet. We spreken zo meteen met haar. Ze is hier voor een interview. We gaan eerst even luisteren naar haar, terwijl ik haar binnenroep in Le Mourie. Als ik sterf, zorg dan dat ik een prachtige waken krijg.

Dat is een mooi eufemisme voor sterven. Dit plaatje de A Miglior Vita, rustig op weg naar een beter leven, van Gemignano Giacomelli, tijdgenoot van Bach in Italië. En dit is dus de vooruitgeschoven single van een nieuw album van sopraan Janine de Bic, samen met contratenor Terry Wij hier en Kammerorkeste Basel. Het album komt uit op 25 september, gaat over afscheid, wat ze dus duidelijk heel moeilijk kan nemen, hè, Janine de Bic, vertelde ze hier net. En wie dat gesprek graag wil herbeluisteren, we gaan dat na de uitzending op het Clara-kanaal op VRT Max zetten. Het Terra Nova Collective, dat is het laboratorium van onderzoek naar historische uitvoeringspraktijk van klarinetist Vlad Weverberg, heeft een nieuwe bron aangeboord. De 45 symfonieën van de Brusselse 18e-eeuwse componist Pieter van Malderen. Veel daarvan werd jarenlang als werk van Haydn weggezet, wat toch wel wat zegt over de kwaliteit van de stukken. En ook vader Mozart kende van Malderen. En Terra Nova Collective brengt nu het eerste volume van 3 uit, met erop onder andere zijn 42e symfonie. We horen het presto daaruit.

0: tweede deel van de 42e symfonie van Pieter van Malderen. Belangrijke Brusselse componist en violist uit de 18e eeuw. En Terra Nova Collective van Vlad Weverberg maakt er dus een erezaak van om de naam van die componist meer aanzien te geven dan die nu krijgt. Die had ze in de tijd wel degelijk wel. Ze gaan 3 volumes met zijn symfonieën uitbrengen. En dit stond op het eerste dat ze net hebben uitgebracht.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Vorige week liet ik een nieuwe opname horen van een Zweedse tenor die zich in de liedjes van Ole Adolfsson verdiepte. Zeer populaire 20e eeuwse Zweedse liedjesschrijver daar. En mee daarop kreeg ik een bericht van luisteraar René in onze VRT Max-app, die altijd vanuit Nederland luistert. En hij stuurde, zeg Olaf, ken je Cornelis Vreeswijk nog? Die Nederlandse zanger die jarenlang in Zweden woonde en ook regelmatig in het Zweeds zong? Jazeker kennen we die René. Hier is hij. En godzijdank kondigt diezelfde titel van zijn lied aan.
2: Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Cornelis Vreeswijk, die zong een lied van Karel Michael Bellman, waar ik u en vooral mezelf ook de Zweedse titel van ga besparen. Maar vrij vertaald was die titel Epistel 48, waarin de terugreis van Ulla Winblad van Hessingen in het Mälarenmeer op een zomermorgen in 1769 wordt afgebeeld. Zo, dat weet u ook alweer. Music Matters zit er bijna op voor vandaag. Ik heb nog een nummer van de fijne folkband Prisk. Dan is er nieuws en nadien zit Mark Janssens klaar om onze nieuwe maestro te serveren. Hij laat een live-opname van de derde symfonie van Johannes Brahms horen, gedirigeerd door Bernard Haitink. Dus dat kan niet slecht zijn. Geniet ervan. Voor mij is het tot morgen.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus naar school. Ongeveer 2300 leerlingen doen nu meer dan anderhalf uur over hun traject en dat is 1% meer dan vorig schooljaar. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn komt dat doordat het budget gelijk is gebleven, terwijl er nu wel meer leerlingen vervoerd moeten worden. De Lijn rekent erop dat de aangekondigde hervorming snel doorgevoerd wordt, zegt woordvoerder Jens van Herp.
1: De afgelopen jaren zijn er experimenten gebeurd, bijvoorbeeld met collectieve opstapplaatsen. Dat is een stuk van een oplossing, maar dat is geen oplossing voor de hele populatie van leerlingen. We zien zelf bij De Lijn vooral baten bij de hervorming die is aangekondigd. Die zal nog tijd vragen. De komende 2 jaar gaan we hopelijk naar een aanpassing van het decreet en gaan we kijken hoe we de middelen op een andere manier kunnen inzetten. En gaan we hopelijk de rittijd voor heel veel leerlingen kunnen inkorten.
0: Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor die groep stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt gemiddeld 11% duurder, elektriciteit 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. België heeft dit jaar al meer dan 1200 criminelen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat is een record. Het zijn buitenlanders zonder geldige verblijfspapieren die in een Belgische gevangenis hun straf bijna of helemaal uitgezeten hebben. Volgens minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid is dit onder meer het resultaat van de 10 terugkeerbegeleiders die er nu zijn. Zij begeleiden mensen bij hun verplichte terugkeer.
2: We merken hoe meer dat mensen daarop voorbereid zijn, hoe minder verzet dat er is enzovoort. Wat er ook voor zorgt dat er veel korter op de bal kan gespeeld worden, dat dossiers sneller voorbereid kunnen worden. En daarnaast natuurlijk ook, ja, en dat blijft natuurlijk cruciaal, dat is de samenwerking met de landen van herkomst. Mm-hmm. We hebben een terugkeerakkoord met Marokko. In het voorjaar van dit jaar hebben we ook zo'n akkoord met Algerije gesloten. Ja, we blijven ook daar verder op inzetten.
0: De rectoren van de Vlaamse universiteiten zijn verontwaardigd omdat 13 beursstudenten uit Gaza nog altijd niet naar België kunnen komen. Ze zijn geselecteerd om hier te studeren of onderzoek te doen, maar de federale regering wil hen voorlopig niet evacueren. Regeringspartijen N-VA en MR vrezen onder meer dat de studenten niet meer zullen terugkeren en ook familieleden naar hier zullen halen. De Vlaamse rectoren hebben geen begrip voor die houding, want ons land heeft een partnerschap en een engagement met een aantal landen, zegt rector Severin Vermeire van de KU Leuven.
3: Palestina is een van die landen op die lijst. Dus vandaar dat eigenlijk de regering dat engagement moet nakomen en die studenten naar hier moet laten komen. En als andere landen daar wel in slagen, dan zie ik niet in waarom onze regering dat niet kan doen.
0: Vanmiddag wolken en opklaringen met kans op een bui. Op het einde van de middag weer droog en tot 24 graden. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden zelfs. Woensdag een stuk frisser tot 20 graden en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. 100 jaar John Coltrane, dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be, samen met Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie maandagnamiddag, welkom. Wat zou de muziek zijn zonder romances? Romances tussen muzici en romantiek in de muziek. Of zoals iemand het ooit zei, muziek is romantiek. Als het dat niet is, is het geen muziek.

Sharon Kaam, de klarinettiste, speelde deze romance van Giuseppe Verdi. Romantiek nu, met een tekst erbij van Franz Schubert, de romantische liedkunstenaar bij uitstek. In concert in het Oostenrijkse Schwarzenberg, op de Schubertiade daar. We hebben deze week elke namiddag een afspraak tussen de galmende bergen, waar de ziel van Schubert nog ronddwaalt. Een jongeman trouwens op zoek naar de echo van zijn ziel en waarschijnlijk ook naar de ziel van de wereld. De Duits-Roemeense bariton Constantin Krimmel en pianist Amiel Buzakevic brengen twee liederen van Schubert, Der Pilgrim en Ambach im Frühling.

concert op de Schubertiade in Schwarzenberg. Deze twee liederen van Franz Schubert, Der Pilgrim en Ambach im Frühling, met Constantin Krimmel, de bariton, en Amiel Bouchakevitch aan de piano. Liederen uit de fantastische jaren 1815, 1816, waarin Schubert ongeveer 140 liederen zou componeren en ook nieuwe vrienden leerde kennen die met hem dat lied, ook zou die uitdaging van het lied zouden aangaan. Heel bijzondere jaren waren dat. Constantin Krimmel, misschien een ontdekking voor u. Het is een prachtige, jonge liedzanger van vandaag met Duits-Roemeense roots die in Ulm in Duitsland in een knapenkoor zong en daar meteen de smaak te pakken had voor muziek en later ook voor het lied. Want op zijn 21ste pas begint hij vocale studies en heeft ze meteen verkocht voor het liedrepertoire. Hij heeft ondertussen al behoorlijk wat wedstrijden gewonnen en hij zingt ook opera, Constantin Krimmel, Mozart en Richard Strauss bijvoorbeeld. En morgen en overmorgen hoort u meer liederen van Schubert uit het concert in Schwarzenberg op de Schubertiade met Constantin Krimmel. En over een paar weken dan trekken we naar die andere Schubertiade in Hohenems. Dat zijn twee festivals die een beetje functioneren als communicerende vaten. Heel fijn dat daar de liedkunstenaar, maar ook de man van de kamermuziek, Franz Schubert, zo gevierd wordt. Het is maandag, dus vertel ik u graag wat u deze week nog van ons mag verwachten. Wel, de Egyptische sopraan Fatma Said, die komt op zaterdag 26 september naar het gala van Antwerp Symphony Orchestra. Een mooie gelegenheid voor ons om deze week regelmatig iets te laten horen van Fatma Said. Muziek ook met de Bulgaars-Franse pianist Alexis Weissenberg, die in 2012 overleed. Warner Classics bracht een editie met opnames uit. En Decca pakt uit met een Bernard Haitink-box, waarin de opnames verzameld werden met de grote orkesten die Bernard Haitink dirigeerde in Berlijn, in Wenen en in Boston. En over een kwartier horen we Haitink met de derde symfonie van Johannes Brahms. Maar goed, we zaten daar net in de bergen met die twee mooie liederen van Franz Schubert. Laten we daar nog even blijven tussen die bergen, want het is daar bijzonder mooi in Schwarzenberg.

0: De Britse pianist Paul Lewis in Concert in Schwarzenberg op de Schubertiade. Daar speelde hij deze 10e klaviersonate van Mozart. Gecomponeerd toen Mozart 27 jaar was. En de autograaf van deze sonate zit in de bibliotheek van Krakau. Trouwens, daar zit nogal wat van Mozart, handgeschreven door Mozart. Bijvoorbeeld delen uit de Toverfluit, zijn opera Don Giovanni, een aantal symfonieën en dus ook deze sonate. Hoe kwam die muziek van Mozart daar in Krakau terecht? Wel, de manuscripten werden oorspronkelijk bijgehouden in de Pruisische Staatsbibliotheek in Berlijn. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werden die naar een klooster in Silesië gebracht. Eigenlijk om zich te beschermen tegen de bombardementen. En daarna keerde het tij natuurlijk. En het territorium werd deel van Polen. En de collectie werd dan naar Krakau overgebracht, waar het met heel veel zorg, uiteraard, met heel veel zorg wordt bewaard. En nu en dan eens uitgestald wordt. Meer met pianist Paul Lewis. Straks dan speelt hij in Schwarzenberg draaiklavierstukken. Muziek van de man voor wie de Schubertiade natuurlijk wordt elk jaar georganiseerd. Frans Schubert.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Een heel fijne namiddag, maestro, met Bernard Haitink in Boston. Het zal binnenkort 5 jaar geleden zijn dat Bernard Haitink, de Nederlandse dirigent, overleed op 21 oktober 2021. Veel lange tijd daarvoor, 50 jaar daarvoor, zou hij zijn debuut maken bij Boston Symphony Orchestra in de Verenigde Staten in het voorjaar van 1971. En dat was een succes. Het klikte enorm met die muzikanten in Boston. Hij werd de eerste gastdirigent en uiteindelijk, op hoge leeftijd, werd hij conductor emeritus van Boston Symphony Orchestra. En de leiding in Boston, zowel als de muzikanten, moesten toegeven dat zonder de rol van Haitink waarschijnlijk er een heel ander stuk geschiedenis van Boston Symphony Orchestra zou geschreven zijn. Dus met andere woorden, hij was heel, heel belangrijk voor het orkest. Hij heeft met hen de Brahms-symfonieën opgenomen, orkestmuziek van Maurice Ravel ook, en nog meer Brahms, het tweede pianoconcerto met Emmanuel Ax. Dus is het kiezen. Het wordt de derde symfonie van Johannes Brahms met Boston Symphony Orchestra en Bernard Haitink.

Bernard Haitink dirigeert de Boston Symphony Orchestra in een opname uit 1993, gemaakt in de Symphony Hall in Boston van de derde symfonie van Johannes Brahms. Volgende maand zal het al 5 jaar geleden zijn dat Bernard Haitink overleed. En naar aanleiding daarvan heeft Decca een derde volume uitgebracht met opnames van Haitink. Eerst waren het de concertgebouw orkestopnames, dan de opnames gemaakt in Londen. En nu die in Boston, in Berlijn, ook met de Berliner Philharmoniker. En in Wenen met de Wiener Philharmoniker. Er zitten ook opnames tussen met het European Community Youth Orchestra. En heel bijzonder, aan het begin van de stereo-jaren... een partnerschap.

Tussen Bernard Haitink en David Oistrakh met muziek van Mozart en Stravinsky. Het is een mooie collectie geworden, 31 cd's. Morgen putten we daar opnieuw uit, zoals elke dag tot en met donderdag deze week. Morgen Haitink met, ja, hoe kan het ook anders, Anton Bruckner. En als u in de sfeer van Haitink, de grote dirigent, wil blijven, heb ik hier een dubbel cd liggen met live-opnames gemaakt in Dresden met de Staatskapelle Dresden, waarin ook Beethoven klinkt. En Brahms ook, de eerste symfonie van Brahms met Haitink in de Staatskapelle Dresden. Het vioolconcerto van Beethoven met Frank-Peter Zimmerman als violist. En het begint met de ouverture Oberon van Carla Maria von Weber. Een mooie dubbel cd, Bernard Haitink, voor iemand van u. Als u mij iets laat weten via VRT Max of anders een mail, kan natuurlijk ook maestro@clara.be. Maestro. Het is 3:59 op deze maandagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom. Frans Schubert, die geven we nu de volledige, bijna half uur, met van zijn allermooiste klaviermuziek, de draaiklavierstukken. We zitten in het jaar dat de jonge Schubert zou overlijden, veel te jong natuurlijk. En in deze draaiklavierstukken krijgen we Schubert in het klein, dat wil zeggen de intimiteit, de mooie lyriek, het lied zonder woorden zou je het bijna kunnen noemen, die klavierstukken. Niet gepubliceerd, eigenlijk ook geen titel aangegeven in de tijd van Schubert, dus dat heeft hij zelf niet meer meegemaakt. Het was de jonge Johannes Brahms die muziek naar de uitgever bracht en er eigenlijk draaiklavierstukken als titel op plakte. Paul Lewis, de pianist uit Engeland, speelt ze in concert op de Schubertiade in Schwarzenberg.

De Britse pianist Paul Lewis op de Schubertiade in Schwarzenberg met deze drie klavierstukken van Franz Schubert. En in januari speelt Paul Lewis een recital bij ons in Flagey. Dan staat er ook Schubert op het programma, maar ook Mozart en Chopin. En morgen meer van op deze Schubertiade in Schwarzenberg. Dan luisteren we naar het Forelle Quintet met een ensemble rond de broers Capuçon. 40 jaar na het overlijden van de jonge Franz Schubert zou een van zijn vrienden, die vaak op de Schubertiades was, een soort rondvraag organiseren wie er nog op die Schubertiades was en wat ze eventueel weten over het persoonlijke leven van Schubert. Dat wou een zekere Eduard von Barneveld te weten komen. En er werd ook Franz von Schober werd aangesproken, een goede vriend van Schubert, over wie gezegd werd dat misschien wel tussen beide mannen weer was dan alleen vriendschap. Wie zal het zeggen? Want Schober zei, er is een grote liefde, een grote liefdesverhaal geweest in het leven van Franz Schubert, maar meer wou hij er ook niet aan toevoegen. Ja, van romantiek gesproken. Je t'aime, quand même.

Je t'aime quand même uit Les Trois Vals van Oscar Strauss met Fatma Said. Volgende week zaterdag 26 september dan zingt ze in de Elisabethzaal in Antwerpen op het gala van het Antwerp Symphony Orchestra. En na 4 uur horen we haar nog eens met een aria. Fatma Said is onze stem van de week. Violist Lorenzo Gatto speelt deze eerste romance van Beethoven.

Ludwig van Beethoven. Zijn eerste romance voor violenorkest met Lorenzo Gatto en het Orchestre de Chambre Pédias onder leiding van Benjamin Lévy. En Lorenzo Gatto, u weet nog wel, tweede op de Elisabethwedstrijd in 2009. En u kan hem nu vrijdag gaan beluisteren in Beaux-Arts. Dan speelt hij met Belgian National Orchestra. Muziek van Petrus Vasks, Distant Light, heel bijzonder. Blijf bij ons bij Clara en Maestro, want na 4 uur hebben we een prachtige nieuwe opname van de symfonieën van Jean Sibelius.

0: is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar ook voor die groep stijgen de prijzen dus. Aardgas wordt 11% duurder, elektriciteit gemiddeld 7%. De energieprijzen zijn sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En ook het sociaal tarief stijgt binnenkort dus mee. Veel meer mensen melden problemen met de garantie op een product dat ze gekocht hebben. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al 15% meer klachten dan in heel 2025. Er zijn veel vragen over de garantie en daarom start de overheidsdienst met een informatiecampagne op sociale media, zegt Lien Murissen.
1: Consumenten hebben veel vaker recht op garantie dan ze denken en het is van die onwetendheid dat sommige verkopers misbruik maken door hen te zeggen dat garantie niet geldig is. Het is niet omdat een product defect is dat je daarom pech hebt en een nieuw moet kopen. Dus check zeker of je product nog in garantie is en laat je niet zomaar afschepen door de verkoper omdat je bijvoorbeeld de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde kocht. Je garantie is dan nog steeds geldig.
0: De vrouw die gisteren een andere vrouw neerstak in Anderlecht had psychische problemen, dat zegt het parket. De politie werd opgeroepen voor een incident in Anderlecht en toen ze aankwam vond ze één zwaargewonde vrouw en een andere vrouw die gewapend was met een mes. Zij is daarna uit het raam gesprongen. Wellicht had die vrouw een psychose en probeerde de andere vrouw, een vriendin, haar te helpen. Ze zijn allebei overleden aan hun verwondingen. Wie met vragen zit over zelfdoding kan altijd terecht op het nummer 1813 of 1813.be. Boeren hebben geprotesteerd vandaag bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Ze hebben met een 20-tal tractoren een tijd de toegangsweg versperd tot de werfzone in Zuijenkerke, een buurgemeente van Brugge. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die voor een stuk bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen in de buurt vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw van de hoogspanningslijn. Maar netbeheerder Elia is toch al met de werken begonnen. Ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
2: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine. And that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: Het wordt droog en vannacht krijgen we plaatselijk nevel of mist. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en warm tot 27 graden. Woensdag dan een stuk frisser, nog 20 graden en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een fijne muzikale maandagnamiddag. Maestro kijkt soms achterom. Het verleden leert ons veel, vaak ook over de toekomst en hoe we die vorm kunnen geven. In 1970 speelde pianist Alexis Weissenberg deze nocturne van Chopin.

overleed in 2012, deze pianist Alexis Weissenberg speelde deze nocturne van Chopin. Weissenberg was geliefd, populair, maar ook controversieel. Was echt een wonderkind, een uitzonderlijke jonge virtuoos. Hij begon al te spelen en tournees te maken toen hij 15 was. En Leonard Bernstein leerde hem toen kennen. En hij zou naar New York verhuizen na de Tweede Wereldoorlog, Alexis Weissenberg, en daar met Leonard Bernstein nogal wat concerten spelen. Er is trouwens net een mooie box, 37 cd's uitgebracht rond Alexis Weissenberg. En morgen speelt hij met Bernstein het derde concerto van Rachmaninoff. Wees er zeker bij, komt uit die verzameling met Alexis Weissenberg. Sopraan Fatma Said komt naar Antwerpen en ik ben ervan overtuigd dat u er nog bij kan, daar in de Elisabethzaal.

Ik zeg het op geregelde tijdstippen tegen mijn jonge collega's hier. Geniet van de jeugdigheid. Een aria uit Manon van Jules Massenet met Fatma Saïd. Ze is onze stem van de week. Zaterdag 26 september is ze dus in Antwerpen in de Elisabethzaal op het gala van Antwerp Symphony Orchestra. En in oktober komt de Nederlandse violiste Janine Jansen naar Beaux-Arts om kamermuziek te spelen met Denis Kozhukin. Dat wordt Beethoven en Prokofjev. Hier is Janine Jansen met de Havanaise van Camille Saint-Saëns.

0: Janine Janssens heeft een aantal concerten moeten afzeggen, maar hopelijk is ze terug oké tegen oktober als ze naar Brussel moet komen. Janine Janssens met Royal Philharmonic Orchestra en Barry Wordsworth in de Havanaise van Camille Saint-Saëns. Dus een verhaal rond die Havanaise van Camille Saint-Saëns. Of het helemaal waar is, weten we niet. Verhalen, u weet dat, ontstaan en dikken dan wat aan en worden nog mooier. Bij het componeren zou Camille Saint-Saëns geïnspireerd zijn geweest door het haardvuur in zijn hotelkamer in Brest toen hij op tournee was met een goede vriend, een Cubaanse violist. Wat wel zo is, is dat deze Havanaise eigenlijk een ode is aan de vriendschap met die Cubaanse violist en Camille Saint-Saëns. Havanaise verwijst naar de habanera, een dans die in Cuba al vrij vroeg opduikt in de vroege jaren van de 19e eeuw. En de Havanaise van Camille Saint-Saëns die was voor het eerst te horen in de Concert du Châtelet in Parijs met een violist van bij ons, een Belg, Martin-Pierre Marsic. Was iemand die ook veel betekend had voor het vioolconcerto van Peter Tchaikovsky en de kamermuziekwerken, want hij speelde onder andere het vioolconcerto van Tchaikovsky in Parijs met Tchaikovsky zelf als dirigent.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Jean Sibelius, de Finlandia-hymne, de versie hier voor mannenkoor. Ja, Sibelius, zijn symfonieën die kennen geen gebrek aan belangstelling. Er is nu dirigent Jukka-Pekka Saraste, die met het Philharmonisch Orkest van Helsinki die symfonieën heeft opgenomen. Hij had dat al eens gedaan, 35 jaar geleden, complete cyclus opgenomen, maar nu dus opnieuw. En dat is wel bijzonder, want het Philharmonisch Orkest van Helsinki is natuurlijk het orkest dat deze muziek gespeeld heeft onder Sibelius als dirigent. Zijn symfonieën zijn met dat orkest in première gegaan. En ik moet zeggen, dit is de mooiste, meest heldere, oprechte en tegelijkertijd avontuurlijke Sibelius die ik in lange tijd heb gehoord. De derde symfonie van Sibelius, het Philharmonisch Orkest van Helsinki, onder leiding van Jukka-Pekka Saraste.

De derde symfonie van Jean Sibelius uit een schitterende nieuwe integrale met Helsinki Philharmonic Orchestra, geleid door Jukka-Pekka Sarasteen. Het publiek toen die muziek in première ging in Helsinki, had het niet makkelijk. Ook daarna niet trouwens, Sint-Petersburg, Birmingham, Londen. Het publiek had zat een beetje te puzzelen met die muziek. Wat moesten ze juist van denken? Ja, maar vandaag weten we, die symfonieën van Jean Sibelius zijn echte meesterwerken in hun genre. Morgen in Maestro, ik zei het eerder al, Alexis Weissenberg aan de piano in het derde concerto van Rachmaninoff met Leonard Bernstein als dirigent. En de nieuwste opname van pianist Mitsuko Uchida. Ze heeft live in Japan de laatste pianosonates van Beethoven opgenomen. En we luisteren naar de 31ste. Is trouwens ook een keuze van Clara. Het SB-kwartet speelt nog de finale van dit eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky. Dan is het 5 uur nieuws en daarna is er Pompidou met Chantal Patin. Ik wens u een mooie avond.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ook voor mensen met een laag inkomen worden gas en elektriciteit volgende maand een stuk duurder. En de federale regering gaat een inventaris maken van alle blusmaterieel in ons land na de grote brand op de Hoge Venen. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Dat laat de energieregulator CREG weten. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar Linde Koeman, ook voor hen stijgen de prijzen dus.
5: Ja, elektriciteit wordt gemiddeld 7% duurder, aardgas 11%. Op een klein budget kan dat doorwegen. Gezinnen met een gemiddeld verbruik zullen voor aardgas 110 euro meer betalen per jaar op basis van deze prijzen. Dat heeft Stefan Goemare van SAMO berekend, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen.
6: Concreet betekent het voor een gezin met een gemiddeld verbruik dat ze tot 110 euro meer op jaarbasis zullen moeten uitgeven. Dus dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
5: Het is dus een sterke stijging, maar die had nog groter kunnen zijn, want de CREG beperkt de stijging van die sociale tarieven. Als dat niet zou gebeuren, zou gas bijvoorbeeld niet met 11, maar met 44% stijgen. Die prijzen die nu vastgelegd zijn, gelden voor de maanden oktober, november en december. Als ze daarna weer zakken, kan dat gemiddeld jaarverbruik dus wel nog dalen.
4: Dankjewel voor de uitleg, Lien. Boeren hebben vandaag geprotesteerd bij de start van de werken aan de Ventilus hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Ze hebben met een 20-tal tractoren een tijd de toegangsweg versperd tot de werfzone in Zuijenkerke, een buurgemeente van Brugge. Ventilus is een hoogspanningslijn van 82 kilometer lang die voor een stuk bovengronds loopt. Er is al jarenlang protest omdat mensen in de buurt vrezen voor gezondheidsproblemen. Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen de bouw, maar netbeheerder Elia is toch al met de werken begonnen. Ook dat vinden de actievoerders onaanvaardbaar. De federale regering gaat een inventaris opmaken van alle blusmiddelen in ons land. De aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen, waarbij 3000 hectare natuur vernield is. Om die brand te blussen waren brandweerploegen uit heel het land nodig en ook buitenlandse hulp. Via de inventaris wil de regering te weten komen in welke bijkomende middelen ons land moet investeren, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin.
7: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszone materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
4: Op de Hoge Venen wordt intussen nog altijd nageblust. De brand is wel volledig onder controle. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
8: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
4: De regeringsleiders uit Noord-Ierland, Wales en Schotland zijn samengekomen om te praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet toevallig, want voor het eerst worden de drie landen op hetzelfde moment geleid door nationalistische politici. Ze willen hun samenwerking nu versterken op het vlak van economie, energie en de relaties met Europa. De regeringsleiders van Wales en Schotland streven naar onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De leiders van Sinn Féin in Noord-Ierland willen een hereniging met de Ierse Republiek. Archeologen van de Universiteit in Gent hebben in Damme bij Brugge een middeleeuwse boerderij gevonden zonder zelf te moeten graven. Dat werk hebben ze door mollen laten doen. Als die gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal naar boven, zoals potscherven, hout of spijkers. In de molshopen vonden de onderzoekers sporen van een hoeve van zo'n 700 tot 800 jaar oud, zegt archeoloog Jaan Verliefden.
9: Op basis van bodemscans hadden we een rechthoekige structuur ontdekt, maar we wisten nog niet zo goed wat die structuur eigenlijk was. Dus dankzij molshopenonderzoek en artefacten dat de mollen naar boven hebben gebracht, konden we dat gebouw dateren in de 13e en 14e eeuw. En kregen we een indicatie dat het gebouw uit baksteen was opgebouwd.
4: De middeleeuwse hoeve blijft na het mollenwerk gewoon onder de grond. Vanavond droog weer met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij, dan nog tot 20 graden. Dit nieuws begon met het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Ook mensen met een laag inkomen betalen vanaf oktober meer. Voor gas komt er 11% bij, voor elektriciteit gemiddeld 7%. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Ik care about the word art because it's been so discredited.
10: Pompidou met Chantal Patin.
12: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Twee gasten aan mijn tafel vandaag en we gaan al even naar Wassenaar. Dat is net voorbij Den Haag. Vandaar bevindt zich een heel mooi museum. Voorlinde, dag Suzanne Swart, directeur daar. Ja, 10 jaar, dat was een feestje dat een aantal dagen heeft geduurd bij jullie, hè?
13: Zeker, ja. Ja, een aantal hele intensieve, drukke, maar hele bijzondere dagen.
12: Ja, ik mocht er even bij zijn, dat was heel prettig. Ik denk ook dat heel veel Vlamingen meteen ook weten waar ik het over heb als het gaat over Voorlinde. Als ik bij jullie kom, dan staat het vol Belgische nummerplaten.
13: Gelukkig weten veel Belgen ons te vinden. We liggen relatief dicht bij de Nederlandse grens. En programmeren wij dat waar mensen in België behoefte aan hebben.
12: Ja, en soms ook Belgische kunstenaars. Michel Boreman zat bij jullie. Ja. Mark Manders, die beschouwen wij ook al als een halve Vlaming. Rinus van de Velde natuurlijk, dat was ook heel mooi. Jan van den Houwen, artistiek directeur bij Opera Vlaanderen. Jij zit hier met een pak papier aan de tafel. Dag Jan, goedemiddag.
14: Dag Chantal, goedemiddag.
12: Ja, ken jij Voorlinde?
14: Ja, tuurlijk, ja.
12: Ja,
14: ik ben vaak in Den Haag. Allee, dus het is dan nog een beetje verder voor ons. Maar ik zit in de raad van bestuur van Nederlands Danstheater. En okay.
13: Dat is heel dichtbij.
12: Dat kan jij heel binnenkort met Suzanne eens afspreken. Ja. Dan krijg je misschien een geleid bezoek. Jan, wat een weekend had jij. Ja. Ik was er niet bij omdat ik andere dingen moest doen. Maar ik heb van alles zien passeren. Namelijk mensen die door Gent op stap waren met twee gevels. Ja. Dat moet je mij eens uitleggen. Dat is een project van Thomas Verstraeten. Maar werkelijk, jullie hebben twee gevels nagebouwd in twee verschillende wijken van Gent en dan van plek gewisseld.
14: Ja, het was fantastisch werk van onze decorateliers van Opera Ballet Vlaanderen. Dus die hebben een historische gevel van de 17e eeuw, dus van de Vrijdagmarkt, exact nagebouwd. Maar ook een gevel uit de Brugse Poort. Dus uit een meer volkse buurt aan de rand van Gent. En die twee gevels zijn met twee stoeten door de stad getrokken en dan van plaats gewisseld. We hadden op iets van 1500 mensen gerekend die daar zouden zijn, maar uiteindelijk zijn het er 8000 geworden.
12: En want jullie wilden ook dat mensen muziek kwamen maken, hè?
14: Ja,
12: die stoet,
14: dus er hebben fanfares meegedaan, hebben heel veel Gentenaars, dus, maar ook mensen van daarbuiten, waren deel van dit project. En het was de bedoeling eigenlijk om het te hebben over in welk soort stad willen we leven vandaag. Je merkt in het centrum van de stad, zien al die gevels er prachtig uit. Maar voel je ook dat er eigenlijk vooral pralinewinkels zijn enzovoort. En dat het echte leven misschien juist aan de rand is, waarin er dan minder geïnvesteerd wordt. Dus dat thema wordt heel duidelijk gemaakt als je die gevel die daar nu 2 weken staat, die gevel van de Brugse Poort op de Vrijdagmarkt ziet. Dat is een fantastisch contrast natuurlijk met de rest van het plein.
12: Ja, Thomas Verstraeten, die dat allemaal heeft bedacht, die heeft wel vaker van die knotsgekke ideeën. Ja. Hoe reageerden mensen? Wat doet die gevel van de Brugse Poort nu in godsnaam op mijn mooie Vrijdagmarkt?
14: Het was zeer ontroerend. Vooral het moment waar de 2 gevels gekruist zijn op een brug, daar dicht bij de Brugse Poort. Het mooiste vond ik 2 meisjes naast mij. En die zeiden, ik ben zo ontroerd, hier geef ik nu graag mijn belastingsgeld aan. het was echt een moment van verbinding. Je voelde ook dat, daar slaagt Thomas toch echt in, ook echt een divers publiek op de been te brengen. Dus er waren mensen van Manoeuvre die vlaggen hadden gemaakt en zo. En die trokken ook mee in die stoet. En,
12: ja. Zee, wordt dat nu een soort van voorstelling? Komt daar officiële muziek bij?
14: Dus het project heet De Opstand van de Gevels. Dus die gevels komen in opstand tegen hoe alles in elkaar zit. Maar je hebt de karavaan, die hebben we dus nu zaterdag gehad. En dan heb je nog de opera. Dat is het tweede luik van het project. En dat zullen we in Ent-Gent brengen.
12: Ja.
14: Daar is dan nog met een stadsorkest, dus opnieuw een participatief, co-creatief project, waarbij verschillende inwoners van Gent, die zijn nu al weken bezig met repeteren, vaak elke zaterdag, dus samen rond opera-repertoire, muziek die vroeger in de opera in Gent werd gespeeld en zo. Dus daar ook weer een verhaal te brengen, terwijl die 2 gevels dan naast elkaar op het podium van Ent-Gent zullen staan.
12: Mm-hmm. Wat is de hoogte van die gevels?
14: Ja, dat had ik mij moeten op voorbereiden. Heel hoog. Ze konden in ieder geval in ons decoratelier niet binnen. Ze hebben ze moeten in 2 in 2 stukken maken.
12: Suzanne Swart weet er alles van, hoe complex het kan zijn als je een enorm kunstwerk in je ruimte wil krijgen. Je had het voor met Boy van
13: Ron Mueck.
12: Ron Mueck. Ja. Ik denk dat de mensen het wel kennen. Het is een gigantische sculptuur. 4,5 meter.
13: Ja, zeker. Zoiets. En ons plafond is 5 meter hoog. En de jongen zit geknield, gehurkt, net onder het plafond. Het past ook precies. En wij hebben het museum 10 jaar geleden gebouwd voor hedendaagse kunst. Want hedendaagse kunst kan ook best heel groot zijn. Dat wisten we natuurlijk al. Dus we hebben hele grote deuren en gangen gebouwd. En toch loop je tegen werken aan die net iets groter zijn. Maar gelukkig, op 1 centimeter na lukte het om Boy naar binnen te rijden.
12: Ja, mensen zullen het fantastisch vinden, vond ik alvast ook. Maar misschien kunnen jullie wat ervaringen uitwisselen. Ja. Jan, dit speelt zich allemaal af in Gent, want ja, de opera is daar dicht. Is dat een vorm van tegemoetkoming aan de Gentenaars die hun favoriete operahuis moeten missen?
14: Ja, dus het operahuis van Gent wordt gerenoveerd. Dus we proberen natuurlijk met Opera Ballet Vlaanderen nog steeds zeer aanwezig te blijven in de stad. Met onze dansvoorstellingen lukt dat heel gemakkelijk. Dus eigenlijk ons volledige balletaanbod kunnen we in Gent brengen. Dat doen we op verschillende plekken, bij 404, in de Capitool en zo. Maar opera is natuurlijk moeilijk. Daar heb je die orkestbak voor nodig. Dus we doen meer concertante opera's met de bijloken samen. En dan 1 keer per jaar gaan we ook naar Brugge, naar het concert.
12: Hoe zit het nu met de renovatie van het operahuis in Gent? Is er heel veel inkt over gevloeid? Hè?
14: Ja, daar wordt heel vaak nog over vergaderd natuurlijk. Het is een heel complex project. Maar ze zijn er volop mee bezig. Dus het is de bedoeling, denk ik, rond rond 32 of zo, dat het dan weer open gaat.
12: Rond 32, ja, nog een beetje geduld, dames en heren. Ja, maar Jan, toch nog even alleen naar de toekomst kijken. Dat wordt een soort van doorwaadbaar gebouw toch, hè? Ja. Helemaal anders dan nu. Met welke plannen zijn de architecten bezig?
14: De plannen voor het moment zijn de architecten nog volop weer aan de tekentafel bezig. Hè? Het is een heel complex dossier, een heel typisch Belgisch verhaal met een gebouw dat van de stad Gent is, met daarin een stuk justitiepaleis dat dus federaal is. Het gebouw daarvan, de muren zijn van de regie der gebouwen en de organisatie die erin zit dan cultureel is van Vlaanderen. Dus dat hele project...
12: In Nederland hebben ze van zo'n dingen geen last natuurlijk. Dat is dan een beetje gemakkelijker. Boeiend, ja. Jan, je stelde... Ja, dat was voor de zomer natuurlijk. Hè. Programma voor dit seizoen. Ja. À la Flamande, dat betekent op zijn Vlaams, maar in het Frans. Waarom deed je dat?
14: Er zijn verschillende redenen. Je plant zo'n seizoen niet. Dat is niet dat ik 2-3 jaar geleden dacht, ik ga nu eens een à la Flamande seizoen.
12: Omdat ik zoveel van asperges houd.
14: Ja, voilà. Nee, zoiets ontstaat heel organisch. En het was toevallig dat er in ons komende operaseizoen 3 grote projecten in het Nederlands zijn. Dat is heel ongebruikelijk, want Nederlands is geen taal die vaak in opera gezongen wordt. Maar dus, we doen de materie van Louis Andriessen, die is in het Nederlands. We doen de draaischijf naar Tom Lanois, naar zijn roman. En dan De Schelde en Lucifer van Peter Benoit met FC Bergman samen. Dus dat zijn 3 grote projecten in het Nederlands. De Schelde, ik zei het al, De Schelde is ook een link in ons programma. Er zijn heel toevallig verschillende stukken waarin De Schelde een rol speelt, of steden die aan De Schelde liggen. Lohengrin, die komt op een zwaan in Antwerpen, mm-hmm, op de Schelde.
12: Dat is
14: Schmied
12: voor het
14: van
12: einde
14: Gent,
12: van die, het seizoen, ja, hè, Lohengrin. Dus, ja.

0: wijzen naar die buste die in de singel staat van Peter Benoit. En dat zijn zich als
1: student een belangrijk man, hè?
0: Ja, ja. Hij heeft het conservatorium gesticht. Hij ligt eigenlijk aan de basis van de Vlaamse opera ook. En zij zagen dat beeld altijd en wisten eigenlijk nooit... Wie is die man? Dan het feit dat hij grote, romantische, bijna opera-achtige muziek heeft geschreven in het Nederlands. Dat fascineerde hen ook, omdat zij dat ook, omdat ze graag met het Nederlands ook aan de slag gaan. En dan zijn ze eigenlijk met een heel spannend idee gekomen om dus die twee stukken, de Schelde en Lucifer, dat zijn twee aparte stukken, om die eigenlijk in elkaar te schuiven en daar echt een verhaal over te maken dat ons vandaag zeer aanspreekt. Dus de Schelde gaat echt over de nijverheid, de hardwerkende Vlaming, de vooruitgang. En dan heb je Lucifer, waar een soort ver doorgedreven vooruitgangsdenken in chaos eindigt. En dus dan kan je wel een verhaal over hoe de wereld vandaag ook in elkaar zit mee vertellen.
1: Ja. Maar sommige mensen vinden natuurlijk dat je niet al te kritisch naar het werk van Peter Benoit mag kijken, Jan. Er zijn al wel reacties geweest, hè, toen je het programma hebt voorgesteld.
0: Ja, maar ik begrijp die reacties ook. Ik denk dat het belangrijkste is om hier echt een open dialoog over te hebben.
1: Ja. Het is heel belangrijk voor de Vlaamse identiteit.
0: Ja, ja.
1: En dan moet je daarvan afblijven.
0: Maar het is zeer interessant om juist te merken hoe vooruitstrevend Peter Benoit was. Hè. Dat was vanuit een zeer emancipatorisch idee om zijn volk te laten zingen, zoals dat werd gezegd. En ik denk dat we iets van die energie vandaag wel... het belang dat hij hechtte aan de taal, aan cultuur, als iets wat verbindt en zo, daar kunnen we nog altijd door geïnspireerd zijn.
1: Ja. Maar toch, wat wil jij dan net kwijt over Vlaamse identiteit anno nu? Want die is helemaal anders dan in de tijd van Benoit. Toen nog heel erg moest worden geijverd voor alles wat Vlaams was. Onze taal, onze cultuur, et cetera. Dat verhaal kennen we.
0: Er is heel veel veranderd natuurlijk. Maar ik denk dat je... Als je gewoon kijkt, het verschil tussen bijvoorbeeld Franse of Duitse cultuur en vergelijkt dat met de Vlaamse cultuur, dan merk je dat de Vlaamse cultuur een soort bastaardcultuur is. Het is altijd op een kruispunt geweest van verschillende invloeden. We zijn ook zo lang bezet geweest door verschillende landen. En dat speelt mee. Maar je merkt dat in de kunst die in Vlaanderen gemaakt wordt, dat die ook vaak een beetje morsig is.
1: Ik speel de vraag even door naar Suzanne Swarts van Museum Voorlinden. Is dat zo dat onze Vlaamse kunst, dat die een andere identiteit heeft dan kunst uit ons omringende landen? Want op de een of andere manier moet je toch een aantrekking voelen bij wat hier in Vlaanderen zich cultureel afspeelt.
2: Ja, Suzanne. Wat ons opvalt, zonder dat ik precies daar de vinger op kan leggen, is dat er in België ongelooflijk veel goede, wereldberoemde kunstenaars, dat België dat heeft voortgebracht in de geschiedenis, maar ook vandaag de dag zijn er natuurlijk nog steeds een heleboel zeer actieve en beroemde kunstenaars. Het geldt ook voor verzamelaars. België heeft waanzinnig veel kunstverzamelaars, maar ook hele goede galeries. Dus hier, vanuit onze optiek, floreert het in België zoveel beter dan in Nederland. Dus dat vind ik heel opvallend.
1: Ja, leuk om te horen, hè, Jan. Ja. Zullen wij eens wat muziek laten horen?
0: Ja.
1: Ja, liefste luisteraar, het zal even wat lawaai maken. Maar dat hebben we dan ook te danken aan een Nederlander. En dat is Louis Andriessen. We gaan luisteren naar het begin van een materie. Kan je al even zeggen waar dit over gaat? Materie natuurlijk, maar het is een ingewikkeld verhaal, Jan.
0: Ja, de materie is een werk van Louis Andriessen dat uit vier heel contrasterende delen bestaat. En ik denk dat we nu naar het begin van het eerste deel gaan luisteren. En dat bestaat uit 144 luide akkoorden, slagen, die het publiek echt letterlijk door elkaar schudden. En waarbij eigenlijk verbeeld wordt hoe de lage landen de Spaanse bezetter verdrijven.
1: Hier gaan we. Het is echt pijn.

0: Inderdaad, Jan van den Houwen, het gaat al maar sneller. Nu pas wordt het leuk eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, maar dit programma duurt slechts een uur, dus... Maar laat die stokslagen nog even onder ons. Ik kijk naar Gert, onze technicus. Het is wel fijn om zo te praten.
1: Ja.
0: Met zo'n ongelooflijk ritme. Goed, Spaanse overheersing. Maar wat wil Andriessen in die materie allemaal aanraken? Want het gaat over Hadeweg, maar het gaat over Marie Curie. Het gaat zelfs over Piet Mondriaan.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn en het eerste deel dus gaat ook over de scheepsbouw in de havens, dus in de lage landen. Maar er is iets wat al die stukken verbindt en dat is eigenlijk het idee dus van hoe geest en materie elkaar beïnvloeden. En dus bijvoorbeeld hoe de menselijke geest er kan in slagen om met hout een schip uit te denken... Of een basklarinet of zo. Dus mm-hmm. hoe ook bij Hadeweg, hoe zij op een zeer vleeselijke, lichamelijke manier eigenlijk één wordt met God. Dat is ook fantastisch.
0: Maar dat is natuurlijk ook zo bijzonder aan die muziek. Aan de ene kant gaat het over onderdelen van een schip.
1: Ja.
0: En dan hoor je eigenlijk ongelooflijk erotische poëzie.
1: Ja, ja. Het is een bijzonder rijk werk en je moet het in zijn tijd plaatsen. Het is eind jaren 80, begin jaren 90 ontstaan, vorige eeuw, onder impuls ook van Robert Wilson, de bekende Bob Wilson, die dus net Einstein on the Beach van Philip Glass, met Philip Glass had gecreëerd.
0: Volgende week in Gent.
1: Ja, volgende week op exact dezelfde dag, denk ik, als de materie bij ons. Dus het is heel interessant. De materie is eigenlijk het antwoord, in zekere zin, op Einstein on the Beach. Dus het soort, ja, het is echt een soort postmoderne opera waarbij er geen verhaallijn meer is van A tot Z, maar waarin verschillende tableaus elkaar opvolgen. En toch mm-hmm. Vormt dat echt een eenheid.
0: Ja. Hoe zal dat eruit zien op de scène?
1: Ja, Fia Menard is verantwoordelijk voor het decor en de regie. En ze is een fantastische regisseur. Zij staat vaak in Avignon en zo en in de grote theaters in Europa. En ze heeft een heel ingenieus decor ontworpen, waarbij de scène plots in een scheepsromp kan veranderen, dan in een kathedraaldak voor Hadeweg, dan plots in een Mondriaanschilderij. Dus je krijgt door fysieke arbeid ook, die door de mensen op het podium wordt verricht, wordt de scène telkens omgebouwd in heel mooie beelden.
0: Mm-hmm. Dat is voor volgende week de materie van Louis Andriessen. Iets om naar uit te kijken, maar je vermeldde ook al de Vlaamse Golf.
1: Ja.
0: Naast de Schelden en Lucifer van Peter Benoit. Dat heeft natuurlijk te maken met al onze fantastische choreografen. Jullie beginnen ook al met Anne-Theresa de Keersmaker.
1: Ja, dat is voor ons heel fijn, bijvoorbeeld voor ons orkest, omdat in de materie van Louis Andriessen, daar zitten bijna geen strijkers in. Daar zitten 8 klarinetten, een hoop, een enorme groep slagwerkers en zo. En onze strijkers, die zitten allemaal nu in het project met Anne-Theresa de Keersmaker, omdat ze dus die prachtige Verkleerde Nacht van Arnold Schoenberg gaan spelen, hè, die laat romantisch meesterwerk. Ook Grote Fouge van Beethoven, 4e strijkkwartet van Bartók. Dat zijn 4 choreografieën van Anne-Theresa uit het begin van haar carrière. Waarin ze echt weer bewijst dat ze toch de choreografe is die echt muziek zo mm-hmm. goed begrijpt en zo echt klank zichtbaar kan maken. Maar het mooie is dat we het dus echt met live muziek, dus met de strijkers van ons orkest
0: mm-hmm. doen. Jij zal ook praten met Anne-Theresa, binnenkort, want dat boek dat Leur Adler, excuus, echt door de regen gelopen dit weekend. En ook een beetje in voorlinnen, dat was ook heel nat toen ik toekwam bij jullie vrijdag. Sorry, Suzanne. Maar dat boekje, het is een heel mooi boek, een heel indringende gesprekken met Anne-Theresa, dat komt nu uit in het Nederlands en dan ga jij met Anne-Theresa praten. Wat is jouw eerste vraag, Jan?
1: Oeh, dat weet ik nog niet. Daar ga ik de komende weken over nadenken. Ik moet eerst nog de première van de materie.
0: Mm, ja, moet je nog overleven. Je hebt dan ook aan Zoë Dumoustier, jonge choreografe, gevraagd om te reflecteren over die Vlaamse Golf.
1: Ja.
0: Hoe gek is dat voor haar, zo'n opdracht?
1: Ja, zij vond dat fantastisch. Het is zeer interessant voor jonge kunstenaars om bezig te zijn met die generatie. Ze hebben heel vaak over die legendarische voorstellingen van Jan Fabre, van Alain Platel, Wim van de Keijbus, Santeresa de Keersmaker gehoord. Soms hebben zij die nooit kunnen zien. En wat gaat Zoë daar nu mee doen? Dat is heel fascinerend. Zij gaat met mensen uit die oorspronkelijke cast, dus mensen die het stuk destijds gecreëerd hebben, maar ook met jongeren, ook dansers met een beperking, gaat ze met dat materiaal aan de slag en gaat ze eigenlijk onderzoeken wat kan een komende generatie meenemen van die golf, waarin mm-hmm. kunnen die choreografen die de Vlaamse dans wereldwijd op de kaart gezet hebben, wat kunnen zij daarmee aanvangen? En bij die verschillende kunstenaars is dat ook heel, heel anders wat je met dat materiaal kan doen.
0: Ook in Voorlinde hebben ze iets met dans. Suzanne, jullie hebben met William Forsythe samengewerkt.
2: Oh ja, ja, ja. Die tentoonstelling hadden we van de zomer inderdaad. Ja, de wereldberoemde choreograaf die dus ook choreografische objecten maakt en die daarmee de kijker als het ware aan het dansen brengt. Of in ieder geval in beweging brengt.
0: Dat is gelukt.
2: Zeker gelukt. Mensen die kropen door het museum en sprongen en slingerden. En daar gebeurde van alles. Het was heel, heel dynamisch.
0: Ja. Je hebt ook een nieuwe muziekdirecteur. Jan van den Houwen. Dat is Stefan Siljas.
1: Ja. Ja. Die komt van de Staatsoper in Hannover. En die heeft 2 seizoenen geleden met heel veel succes die fantastische Marthaler-productie van Der Freischütz gedirigeerd.
0: Zalig,
1: dat was een grote klik met ons orkest. Het is iemand die heel open is, die ook helemaal mee was in het project van Marthaler. En we kijken er zeer naar uit om met hem te werken. Het eerste grote scenische project dat hij bij ons zal doen is De Schelde en Lucifer. Dus Lucifer en De Schelde, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Die moet dat allemaal begrijpen nu. Het is een Duitser.
1: Hij spreekt al perfect Nederlands.
0: Is het echt?
1: Dus hij is volop aan het leren en het is indrukwekkend hoe goed hij al Nederlands spreekt. Mm-hmm. Dus
0: ja, en dan natuurlijk de fusie met Antwerp Symphony Orchestra. Hoe loopt dat allemaal, Jan?
1: Ja, heel, heel goed. Heel, heel vlot eigenlijk. En ook daar begint een nieuwe chef-dirigent, Mark Albrecht. En het openingsconcert van Mark Albrecht is al een mooie samenwerking tussen de beide organisaties. Dus de derde symfonie van Mahler zal hij dirigeren in Bozar en in de Elisabethzaal. En het dameskoor en het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen zingen daar ook al in mee.
0: Zeg maar, wat een organisatie. Hoeveel mensen werken nu voor
1: het zullen nu meer dan 500
0: de fusie van
1: zijn,
0: dat is opera, dat is het ballet en het orkest.
1: Ja.
0: Ja. Gelukkig heb je een opvolger gevonden voor Jan Raas, die zijn job altijd zo fantastisch heeft gedaan. Die is,
1: Jan is op 1 september met pensioen gegaan.
0: Ja. En je hebt een vrouw gevonden om de boel te leiden.
1: Ja, Benedict Spierings, zij werkte al bij ons. Zij was eigenlijk de adjunct van Jan Raas bij ons. En we zijn heel blij, je voelt het ook echt in huis. Mensen zijn heel blij, men heeft vol vertrouwen in haar, ik ook. Wij werken heel goed samen, dus we kijken echt uit naar de toekomst samen. Mm.
0: Ik heb mij laten vertellen dat ze jou heel graag plaagt.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Ah ja.
0: Ah ja. Okay.
1: Maar wij plagen elkaar allemaal wel eens, hoor.
0: Dat is goed. Zeg, ik ga nog even een brugje maken naar La Traviata. Dat staat vanaf 13 december bij jullie op het programma. Dat staat ook in mijn agenda. Zondag, 13 december.
1: Ja.
0: 3 uur in de namiddag. Ja. La Traviata. Tom Goossens zal dat doen. Bijna uitverkocht. Moet je nu tickets gaan boeken, want dat zal geweldig zijn. Wat gaat Tom doen met die arme Violetta?
1: Het is een regie die hij vorig jaar al een eerste versie van gemaakt heeft in de opera in Wiesbaden. Dus ik heb het al gezien. Het is typisch Tom in die zin dat het een heel minimalistisch decor is. Dat hij heel erg de theatertechniek ook zichtbaar maakt. Maar ja, hij kan echt die personages tot heel menselijke, heel ontroerende personages maken. Dus heel erg grote focus ook op de speelvreugde van zijn acteurs. Acteurs en van zijn zangers. Deze keer zijn er geen acteurs. Het is
0: Dank je.
1: Ja.
0: Goed, laten wij het glas heffen met het Libiamo.

0: Voilà. Hier word ik nu zo ongelooflijk blij van. En jij natuurlijk ook, Jan van den Houwen. Ja. Met het Libiamo uit La Traviata. Met niemand minder dan Angela Giorgio en Roberto Alagna, het droomkoppel. Suzanne Swartz van Museum voor Lindhoya van de Opera.
1: Ja, maar ik heb er te weinig tijd voor. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk excuus. Jan, zeg jij dat ook over kunst?
2: Ja.
1: Gelukkig.
2: Ja. Ik ben altijd jaloers als ik Chantal hoor, al de tentoonstellingen die ze gezien
0: heeft. Ja, maar je gaat wel regelmatig naar, naar dingen kijken. Ja, 10 jaar voor Linden, Suzanne Swartz. Plotseling is dat daar. Ongelooflijk. Ja. Dus je wou echt wel een heel groot feest geven.
1: Zeker.
0: In de vorm van een tentoonstelling. Celebrating
1: the icons of art.
0: Ja, mooi, mooi.
1: Ja, precies. Ja, de tijd is gevlogen, die 10 jaar. Tegelijkertijd, als we terugkijken, hebben we wel 65 tentoonstellingen gemaakt en 53 catalogie. Dus dan voel je je in één keer weer heel oud.
0: Nou, je ziet er nog piepjong uit, wat wel
1: nou ja, we hebben geschiedenis geschreven.
0: Ja, maar nog even voor mensen die dat niet weten. Dit gaat over een privaat museum met een van de meest exquise collecties in Nederland. Misschien ook wel in Europa, mag je zeggen. Dat is van jouw baas, neem ik aan, hè? Joop van Kaldenborg. Ja. Wat ongelooflijk dat zo iemand dan beslist van ik ga mijn collectie of toch een deel daarvan tonen. En jij was er eigenlijk vanaf het begin bij betrokken, want in het begin was er natuurlijk geen museum, er was een collectie.
1: Precies, ja, Joop verzamelt al ruim 70 jaar. Hoe is het mogelijk? Maar hij heeft dat dus gedaan. En toen ik begon te werken voor hem, dat is inmiddels ruim 20 jaar geleden, ik begon als stagiaire. Had hij helemaal geen wens om een eigen museum te realiseren. Dat kwam pas een paar jaar later, toen hij meer tijd kreeg en nadacht over wat ga ik eigenlijk doen met mijn collectie? En wat gaat ermee gebeuren als ik er niet meer ben? En zo ontstond het idee voor een huis voor de kunst. En dat werd een paviljoen. En, maar goed, als je twee ambitieuze types bij elkaar aan tafel zet, zoals Joop en ik met elkaar in gesprek waren, dan wordt het steeds groter en dan komt er een auditorium bij en een winkel en nou, wat al niet meer. En toen kreeg het museale omvang.
0: Ja. Ik heb mij laten vertellen dat jullie overal ter wereld naar musea zijn gaan kijken. Vooral om naar huis te gaan met een hele lijst van zaken hoe het niet moest.
1: Ook, ja. We hadden twee boekjes. Eentje met de do's en eentje met de don'ts. En van beide kun je ongelooflijk veel leren. En we hebben vooral ook gereisd door Amerika. Er zijn veel particuliere musea. En wij kwamen erachter dat voor ons het ideale formaat van een museum moest zijn een voetbalveld groot. En wij wilden ook heel graag daglicht. Dat was ook vanaf het eerste moment voor ons heel duidelijk. En zo zijn we eigenlijk gaan opschrijven wat vinden we goed en wat vinden we niet goed. En dat heeft geleid tot een museum waarin heel veel aanwezig is, maar ook niet te zien is. Dus de brandslanghaspelkasten, de bewegingssensoren, de camera's, alles is er uiteraard. Maar alles is verborgen voor de kijker, zodat eigenlijk het gebouw volledig ten dienst staat van de kunst.
0: Mm-hmm. Jullie hebben een heel eigen parcours. Dat is natuurlijk ook het voordeel van jullie bestaan als een privaat museum. Sommige dingen moet je helemaal niet doen. Als ik naar Voorlinden ga, dan ik vind het altijd verrukkelijk hoe jullie echt inzetten op heel bijzondere ervaring, heel visuele ervaring ook. Maar ik word er niet al te vaak lastig gevallen met hele grote lappen teksten op de muur. Dat doen jullie niet aan.
1: Liever niet zelfs. Nee, wij geloven erin dat kunst beeldend is en zichzelf vertelt. Ik geloof heel erg dat een beeldend kunstenaar kiest voor het maken van een kunstwerk niet omdat er een verhaal bij verteld moet worden. Dan had hij wel theatermaker geweest of een schrijver of een dichter. Dus het beeld moet zichzelf vertellen, moet zichzelf ontvouwen. En dat kan alleen maar als de kijker aandacht geeft, tijd geeft, moeite doet om dat werk zich te laten ontvouwen. En daar heb je liever geen hulp bij nodig van een curator of conservator die hele vaak wetenschappelijke teksten erbij schrijven waarvan ik denk dat leidt alleen maar af. Die kijker moet zelf aan de slag. Dat is het leuke aan kunst ervaren.
0: Hmm. Maar toch ook nu als je de tentoonstelling gaat bezoeken. Ik heb werk gezien van kunstenaars die ik niet kende. Dus dan is het wel handig om toch even in die bezoekersgids te gaan bladeren.
1: Dus er is inderdaad een bezoekersgids dat je bij de ingang krijgt. Maar het liefst heb ik dat mensen eerst kijken en pas thuis aan de keukentafel lezen.
0: Hmm. Je hebt een tentoonstelling ingericht. Die ook nog eens dieper gaat in de geschiedenis, want jullie werken ook met bruiklenen, maar je duikt ook de vorige eeuw in. Waarom wilde je dat doen? Want er is werk te zien van een Claude Monet, je ziet plotseling ook Francis Bacon enzovoort. James Ensor hangt er ook. Ja. Waarom wilde je dat doen?
1: Onze kracht in het verzamelen ligt heel erg in de 21ste eeuw. Dus wat vandaag gemaakt wordt, kan zomaar morgen in het museum hangen. Wij houden ervan om juist dat wat nog niet beoordeeld is als eerste te kunnen zien en daar iets van te mogen vinden en te bepalen, willen wij dat verzamelen en willen we dat tonen. Dus daar ligt echt onze liefde en onze passie. Maar het was juist een mooie aanleiding om nu ook bruiklenen uit de 20ste eeuw te kunnen aanvragen. Iets waar wij niet bekend om staan. En die twee eeuwen met elkaar te laten communiceren. We zien heel duidelijk op zaal dat kunstenaars door de eeuwen heen met dezelfde fascinaties rondliepen, maar dat ze op een andere manier wilden verbeelden. En je ziet dat die dialogen soms elkaar versterken of bevragen. En ik geloof dat heel erg interessant
0: is. Ja, misschien moet je het dus heel concreet maken, maar een hele mooie zaal is met werk van Ronnie Horne. Mm-hmm. Dat zijn die kolossale sculpturen in die... pastelkleuren, ongelooflijk mooi. Het is eigenlijk gestold glas.
1: Ja.
0: Hoeveel weegt in zo'n ding?
1: 5000 kilo.
0: Ja. Ja. En dan kijk je naar een Monet. Dus het gaat allemaal over fluiditeit, over water, exact, dat verschillende substanties kan aannemen, Suzanne.
1: Eigenlijk alle kunstenaars in die zaal die zijn gefascineerd door het visualiseren van water, van een vloeistof. Ook glas in deze conditie is een vloeistof. En Monet deed dat 100 jaar geleden op zijn eigen wijze. Maar er hangt ook heel recent werk van Howard Dana Pendel, maar ook van Oliver Beer. En iedereen gebruikt een totaal andere techniek. Maar je voelt dat ze allemaal met elkaar gaan zingen, omdat ze eenzelfde passie hebben voor dat onderwerp.
0: Het wordt ook soms heel prettig in het museum. Hoewel jullie pret combineren met toch een redelijk traumatiserende ervaring als je daar tussen de ballonnen gaat staan van Martin Creed. Dat is een beetje verwarrend. Hè? Je denkt van, we hebben een feestje in het museum, je ziet die ballonnen, tot je daar tussen gaat staan, Suzanne.
1: Ja, het is natuurlijk een kunstwerk, dus het heeft altijd ook een diepere laag. Martin Creed is een van mijn favoriete kunstenaars. 9 jaar geleden hebben wij met hem een solo tentoonstelling gemaakt en ik heb daar nog steeds hele warme gevoelens bij. En een van de publieksfavorieten was inderdaad die ballonnenkamer. En het oogt op het eerste gezicht zeer feestelijk. En je wil niets liever dan daarin duiken om daar pret te ervaren. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je binnentreedt en door die ballonnen heen zwemt, voel je ook dat het op je afkomt. Het werkt heel benauwend. En ik denk voor mensen met een aanleg voor claustrofobie is dat echt een uitdaging. En dat dualisme in dat werk, die stretch van die twee uiterste emoties, die weet hij als geen ander te vangen in dit ene kunstwerk.
0: Mm-hmm. Hoe kopen jullie de kunst aan? Want Joop van Kaldenborg koopt aan, jij koopt aan en jullie kopen ook samen aan. Hoe zorg je ervoor dat die collectie ook een soort van profielidentiteit krijgt? Of liggen jullie daar niet van wakker? Gaat het
1: wij
0: over
1: liggen daar niet, dat
0: de individuele werken?
1: Ja, het is een van de meest gestelde vragen. Wat is de rode draad door de collectie van Museum Voorlinden? En daar is heel moeilijk de vinger op te leggen. Het heeft te maken met liefde op het eerste gezicht. Dus we kijken ongelooflijk veel. We bezoeken studio's, galeries, veilinghuizen, beurzen. En niets is leuker dan iets ontdekken tussen die grote hoeveelheid van wat er vandaag de dag geproduceerd wordt. En als je dus die liefde voelt, dan wil je het hebben. Dat is geen hele leuke eigenschap, behalve als je vervolgens besluit het te delen met het grote publiek. Maar dat is wel wat er onmiddellijk gebeurt. En er wordt bijna dagelijks aangekocht. Dus we hebben een hele levendige toestroom van nieuwe kunstwerken.
0: Ja.
1: Iedere dag.
0: Ja, bij bepaalde luisteraars gaan nu iedereen gaat een beetje krabben in het haar, denk ik. Hoe kan je dagelijks kunst aankopen? Met wat voor fortuin doe je dat dan, Suzanne?
1: Nou, Joop van Kaldenborg die heeft iets heel moois neergezet. Hij heeft bij de opening van het museum 10 jaar geleden het gebouw, het museumgebouw, de collectie en het landgoed geschonken aan de stichting waar ik directeur van ben. Maar hij heeft ook op dat moment besloten dat het museum zich volledig zelf moet bedruipen. Dus het museum draait enkel en alleen op de entree-ticketgelden en de opbrengsten uit de winkel en het restaurant. En daarmee kunnen wij dit ambitieuze programma draaien. Daarnaast heeft Joop van Kaldemorg ook een endowment fund opgericht, een soort steunstichting. Daar heeft hij heel veel kapitaal in gestopt.
0: Een Hoeveel zit daar dan in?
1: Dat, wij geven geen getallen, Chantal. Maar dat is in ieder geval een groot kapitaal. En dat rendeert. En van het rendement kunnen we grotendeels...
0: Ik heb toch ergens online gevonden gisteren. Maar ik zal er maar mijn mond houden. Maar het is wel een pak geld.
1: Ieder getal dat jij online vindt, klopt niet.
0: Oké, het zal dat dan meer zijn.
1: Geen idee wat jij gevonden hebt. Maar het is in ieder geval ongelooflijk veel. Het is heel bijzonder, deze schenking. En daar kopen we dus kunst van. En een deel van het rendement gaat ook weer terug in het fonds, zodat het elke keer blijft groeien.
0: Verkopen jullie soms ook dingen? Kan zijn dat je eens vergist hebt.
1: Tot nu toe groeit de collectie.
0: Ja. Wat is dan jouw meest recente aankoop?
1: Dat is vorige week gebeurd. Dat zijn 9 kleine schilderijtjes van Rafael Roosendaal.
0: All right. Wat leuk.
1: Ja, ongelooflijk leuk. En Joop die heeft vorige week gekocht een heel groot schilderij van Robert Zandvliet. Dus dit is wat mij nu... We hebben een appgroepje samen. Ja. En daar gooien wij de foto's in met de gegevens en de prijsafspraken die we hebben gemaakt. En zo informeren we elkaar eigenlijk achteraf wat we gekocht hebben. En we kopen ook inderdaad samen. Ja.
0: Hoeveel stuks zitten nu in die collectie?
1: Dat zijn duizenden kunstwerken, maar ook dat getal deden we niet.
0: Ja. Dus wat we... Ja, nee, het maakt niet uit. Het gaat over de ervaring die je hebt in Vlaanderen.
1: We kunnen nog jaren, decennia lang...
0: Ik zal de vraag dan omgekeerd stellen. Wat is het percentage van de collectie dat nu te zien is in Voorlinden? Kunnen mensen zelf gaan tellen?
1: Een minuscuul percentage, want bij ons is altijd de gouden regel dat er maximaal 100 werken te zien mogen zijn in het museum. Wij geloven heel erg dat een museumbezoek energie moet geven en niet vermoeiend mag zijn. En veel musea willen zoveel mogelijk laten zien en dat werkt averechts. En wij geloven juist in less is more.
0: Zeg, Suzanne, ik kan de luisteraar van Clara en vooral die van Pompidou alvast verrassen, want wij hebben een afspraak samen. Op 7 november, dan kom ik tot bij jullie. Jij bent daar ook.
1: Heel gezellig.
0: Ja, en wij mogen 45 mensen uitnodigen om ook naar Voorlinden te komen. Dus die dag is heel slecht voor de inkomsten van het museum. Want jullie mogen daar gratis naartoe. En we gaan beginnen met koffie en met taart. Om een uur of twee, dan gaan we even praten, ook bij jullie, in de hele mooie bibliotheek. Dat is ook iets nieuws, hè? Je hebt een prachtige... Library, een kunstboekhandel.
1: Ja, we hebben naast onze bestaande bibliotheek nu ook een boekshop geopend. Ja. Die zit vol met verleidelijke boeken, inderdaad.
0: Ja. Maar goed, we hebben daar een afspraak. En dan krijgen de mensen ook nog eens een rondleiding. En dan per koppel ook nog eens een boek met een tote bag van Celebrating the Icons of Art. Mm-hmm. Is dat niet mooi? Je kan reageren op VRT Max. Hè. Dat vind je Clara wel. Of ik kan een hele sympathieke mail sturen naar pompidou@clara.be. En daarmee bedoel ik uitermate lief geformuleerd. Voilà, dat gaan wij doen. Suzanne, wat zijn jouw favorieten als je nu door de tentoonstelling loopt?
1: Oh, een van mijn favoriete zalen, dat is de zaal waar de 3 blauwe Miro's van het Centre Pompidou hangen. En die hebben we gecombineerd met een werk uit onze collectie van François Morellet. En een werk van Lawrence Wiener. 3 kunstenaars die je op het eerste gezicht niet bij elkaar zou bedenken in één zaal. De 3 heren zijn alle 3 overleden. Maar ik denk ook dat zij niet hadden verwacht dat ze ooit bij elkaar in een zaal terecht zouden komen. Maar ze hebben alle 3 een gedeelde fascinatie voor het visualiseren van oneindige ruimte. En dat is wat hen verbindt. En ik geloof dat je dat op zaal kunt voelen.
0: Het is ook mooi dat er werk te zien is van Yayoi Kusama. Je kon natuurlijk niet bevroeden dat ze alsnog zou komen te overlijden.
1: Ja.
0: Vorige week is de tentoonstelling in Amsterdam ook opengegaan. Dat is belangrijk ook, hè, om die hele grote bekende dingen te laten zien. Er is werk te zien van haar natuurlijk, maar ook van Richter. Er is Lucio Fontana, maar het viel mij dan toch weer op. Dat er bijvoorbeeld ook klein werk in zit van een Joseph Cornell bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, er zitten wat persoonlijke favorieten ook tussen. Maar goed, Joseph Cornell is inderdaad, het zijn kleine boksen, maar het is een groot kunstenaar. Zeer geliefd in zijn tijd door ook tijdgenoten zoals Andy Warhol en Donald Judd. En ook die kunstenaars zijn in onze tentoonstelling te zien. Dus het is heel grappig om ook de vriendschappelijke relaties tussen die kunstenaars terug te zien.
0: En nogal wat Vlamingen. Wacht, ik heb ze niet echt geteld. Ik heb wel notities gemaakt. Berlinde de Bruikere.
1: Zeker. Mag niet ontbreken.
0: Ja. Klein merkje van Luc Tuymans. Een zwembad. En dat hangt dan ook nog eens tegenover het zwembad van de Argentijnse kunstenaar Leandro Ehrlich. Dat is een van jullie publiekslievelingen.
1: Ja. Ja.
0: Luc is er niet ingevallen vorige week vrijdag.
1: Nog net niet. Hij was er wel bij.
0: Raoul de Keizer heb ik ook gezien. Maar die had nog geen etiketje gekregen op zaal.
1: Nee.
0: Ja.
1: Die was last minute erbij bedacht. Maar hij past perfect in die zaal. Ja.
0: Ja, ik onthoud een grote liefde voor Belgische en Vlaamse kunstenaars. Kom je ook vaak hier shoppen?
1: Zeker,
0: Susanne?
1: Zeker, ja.
0: Ik ben eigenlijk de pieren uit je neus aan het halen, hè? Zoals wij dat dan zeggen. En wat belooft de toekomst dan in Voorlinden, Susanne?
1: Volgend jaar hebben we op het programma staan een hele grote solo met Olafur Eliasson. En in het najaar dan maken we een tentoonstelling met Nicholas Party. En dat gaan we in samenwerking met het Mauritshuis doen. Want hij is heel erg gefascineerd en geïnspireerd door 17e eeuwse meesters. Dus voor hem is het heel belangrijk om juist in die lage landen een tentoonstelling te maken. En het Mauritshuis is zo vriendelijk en genereus geweest om een aantal van hun topstukken uit te lenen aan ons. Maar in ruil daarvoor moet Nicholas natuurlijk ook de lege plek in het Mauritshuis weer opvullen.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een hele leuke samenwerking.
0: Ja, het is toch wel een soort van andere aanpak voor de toekomst. Dit soort van uitwisselingen zoals je nu met de Bruiklenen hebt gedaan, ook Susanne.
1: Ja, maar dat zo'n idee met Nicholas, dat komt ook echt voort uit het gesprek met de kunstenaar. Zijn wens. En het is heel leuk om met kunstenaars te spreken over waar worden zij gelukkig van? Waar dromen zij van? En hoe kunnen wij als Voorlinden dat verwezenlijken?
0: Mm-hmm. Ik ben nog één ding vergeten aan te halen, maar dat vind ik dus zo geweldig. Ik las een verhaal dat mensen komen heel vaak terug bij jullie. Hè?
1: Ja,
0: jullie noemen dat herhaalbezoek.
1: Ja, zeker.
0: Maar,
1: ja.
0: Ze die terugkomen wegens tevreden klanten. Maar die worden heel boos als een bepaald werk uit de collectie niet op zaal staat.
1: Dan daar komen ze voor. Dus dat is onder andere, hebben we dat heel duidelijk ervaren met het koppel van Ron Muick. Dat mensen zeiden van, we willen ons geld terug. Dus die hebben we eigenlijk altijd maar op zaal laten staan. Behalve nu op dit moment hebben we het uitgeleend aan Aros in Aarhus in Denemarken. Want wij mochten van hun boy lenen, die hele grote jongen, die ze anders nooit hadden willen uitlenen.
0: Dat is mooi natuurlijk. En ook die kleine muis van Ryan Gender is zo populair. Ja. En er is goed geverfd bij jullie. Het was wel leuk om zo die Anish Kapoor te zien. Helemaal in het wit. Echt nagelnieuw. Ga jij binnenkort nog eens gaan kijken, Jan, als het wat rustiger is in opera?
1: Meer dan welkom, dan doen we een koffie.
0: Dat is heel fijn. Want trouwens, jullie beginnen ook op 5 oktober met de klassiek in het museum.
1: Iedere eerste maandag van de maand dan openen we de week met een klassiek concert. En dat doen we met Jong Talent van Stichting Eigen Muziekinstrument. En die weten waanzinnig goede muzici te selecteren. En zij brengen dan inderdaad een heel fijn concert om de week mee te beginnen.
0: Ja, en op zaterdag op zondag is er nog altijd Stilte op Sokken. Leg dat nog even uit voor de mensen die het nooit hebben meegemaakt.
1: Ieder weekend kun je tussen 10 en 11 het museum bezoeken. We stellen dan maar weinig tickets in de aanbieding. En mensen kunnen dan in stilte, het liefst met de schoenen uit, op sokken, het museum bezoeken. Dus dat noemen wij een prikkelarm bezoek. Maar het is echt het aanraden waard. We hebben vloerverwarming, dus je krijgt geen koude voeten. Je voelt je zelfs meer thuis in het museum dan met schoenen aan. En je kunt het museum op een hele andere manier beleven. Mensen die gaan ook zich anders bewegen. Dus ze gaan op de grond liggen. Ze gaan in een hoekje zitten. Ze spenderen veel meer tijd en aandacht aan kunstwerken. Het is echt een tipje voor de luisteraar.
0: Maar goed, wij hebben afspraak op een zaterdag. Maar wel om 2 uur in de namiddag. En dan moeten wij onze schoenen aanhouden.
1: Ja,
0: ja,
1: laten we dat doen.
0: Ik zal nog één keer zeggen, als je erbij willen zijn. Als jullie erbij willen zijn. Ik heb van Susanne 45 plaatjes gekregen. Dat is ongelooflijk aardig van jou. En op zondag 7 november. Dus kan reageren in de app Op VRT Max is dat natuurlijk. Of een mailtje sturen naar pompidou@clara.be. Jan van den Houwen, wat ga jij nog doen? Nu de komende dagen met zo'n première voor de boeg. Is dat nog heel hard werken? Ben jij overal bij, alle repetities?
2: Ja, ik ben nu wel bij veel repetities. Maar gisteren was de generale repetitie van de materie. Dus tussen nu en woensdag is er eigenlijk geen repetitie meer daarvoor. Maar we repeteren wel met Aunt Theresa aan de volgende paletvoorstelling.
0: Goed, ik wens het jou toe. Toi, toi, toi voor de première van de materie. En kijk het allemaal na op de site natuurlijk van Opera Ballet Vlaanderen. Je komt zeker aan je trekken, want de tickets zullen de deur uitvliegen. Ook voor Benoît. Met FC Bergman en met z'n allen naar Voorlinden natuurlijk in Wassenaar.
1: Dankjewel,
0: Suzanne Swartz. En ik zie jou op 7 november. Morgen zit hier Niki Aerts. Ik ben woensdag terug en dan praat ik met Hans Op de Beek. Die heeft een tentoonstelling bij zijn galerie hier in Brussel. En dat is Almin Resch. Geniet nog van Clara en van elkaar enzovoort. Tot woensdag. Bye bye.

0: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Doogt. Ook voor mensen met een laag inkomen worden gas en elektriciteit volgende maand een stuk duurder. En de federale regering gaat een inventaris maken van alle blusmaterieel in ons land na de grote brand op de Hoge Venen. Ook mensen met een sociaal tarief zullen vanaf 1 oktober veel meer betalen voor gas en elektriciteit. Dat laat de energieregulator KREG weten. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor wie een laag inkomen heeft. Maar Linde Koeman, ook voor hen stijgen de prijzen dus sterk.
1: Ja, en dat bij mensen die dus meestal niet veel extra ruimte hebben. Elektriciteit wordt voor hen gemiddeld 7% duurder, aardgas 11%. Gezinnen met een gemiddeld verbruik zullen op basis van deze prijzen voor aardgas 110 euro meer betalen per jaar. Dat heeft Stefan Goemare van SAMO berekend. Dat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen.
2: Dat betekent ongeveer een kleine 10 euro per maand meer. Dat lijkt op zich niet veel, maar het gaat natuurlijk om mensen met lage inkomens. Dus ja, het is ofwel geld beschikbaar hebben om dat te kunnen doen. Het andere geval is ja, de verwarming een graad tot anderhalve graad minder zetten.
1: Het is dus een stevige stijging, maar die had nog groter kunnen zijn. Want de KREG beperkt de stijging van die sociale tarieven. Als dat niet zou gebeuren, dan zou gas bijvoorbeeld niet met 11, maar met 44% naar omhoog geschoten zijn. De prijzen die nu vastgelegd zijn gelden voor de maanden oktober, november en december. Als ze daarna weer zakken, kan die gemiddelde jaarfactuur dus wel nog dalen.
0: Dankjewel, Lien. Op het grote drugsproces rond Limburger Flor Bressers is tegen hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor smokkel van 16 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank in Brussel met nieuwe rechters. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten. Het probleem met het busvervoer voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs is ook bij het begin van dit schooljaar nog minstens even groot. Er zijn op dit moment nog altijd meer dan 2500 leerlingen die langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten naar school. Dat zijn er iets meer dan vorig schooljaar. Trui de Maree sprak met de moeder van een jongen die elke dag 3 uur op de bus van en naar school zit.
3: De zoon van Sophie is 15. Hij heeft een autismespectrumstoornis en een zeldzame ziekte. Hij neemt de bus van thuis in Heindonk naar zijn school in Bornem en terug. Een afstand van 15 kilometer, maar hij doet er zo'n anderhalf uur over.
4: Hij stapt op 's morgens om 6:50. De school is gedaan om 3:30, maar hij is pas om 5:00 s'avonds thuis.
3: Door zijn aandoening heeft hij al weinig energie en de lange ritten maken dat alleen nog erger.
4: Op dat 1:30 op de bus, 's morgens en dan nog eens 's avonds, ja, daar kruipt zijn energie. En niet in de lessen en niet in het werken voor school 's avonds, want dat is gewoon niet mogelijk.
3: Zoals de zoon van Sophie zijn er dus nog meer kinderen die erg lang op de bus naar school moeten zitten. Minister van Mobiliteit Annick de Ritter is nog steeds bevoegd voor leerlingenvervoer. Zij wil voorlopig niet reageren.
0: Het bisdom Antwerpen vraagt plots meer huurgeld aan scouts en girogroepen die hun gebouwen of terreinen gebruiken, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Veel jeugdbewegingen gebruiken al tientallen jaren eigendommen van het bisdom en soms betalen ze daar heel weinig voor. Nu wil het bisdom een echt huurcontract afsluiten. Voor sommige groepen zou dat duizenden euro's per jaar kunnen betekenen. De andere optie is dat jeugdbewegingen een grond of gebouw in erfpacht krijgen en voor lange tijd mogen gebruiken. Maar dan moeten ze de energiezuinige verbouwingen wel op hun kosten doen. Dat is onhaalbaar, zegt Charlotte van Dijk van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
5: Hun voortbestaan komt eigenlijk simpelweg onder druk te staan. In plaats van enkele honderden euro's per jaar aan huur, zal ik maar zeggen, in sommige gevallen vertienvoudigt dat. Als ze die erfpacht afsluiten, dan worden zij eigenlijk verantwoordelijk voor de investeringen om gebouwen energie-neutraler te maken, om asbest te verwijderen. Dat brengt gigantische investeringen met zich mee.
0: 1 maand na het begin van de grote brand op de Hoge Venen wil de federale regering een inventaris opmaken van alle blusmiddelen in ons land. Zo'n inventaris moet duidelijk maken waar er tekorten zijn. Op de Hoge Venen zelf zijn natuurbeheerders de schade nog aan het opmeten. Wim Schepens is gaan kijken.
6: Boswachter Maxim toont hoe de natuur stilaan weer tot leven komt. Al zijn pijpenstrootjes niet meteen de planten die ze hier hopen te zien.
7: La Molini, qui n'est pas vraiment l'espèce qu'on apprécie le plus sur le plateau de Haute-Fagne.
6: Om typische veenplanten als veenmos en veenpluis te doen weerkeren, moeten Maxim en zijn collega's de natuur een handje helpen. Door dijkjes aan te leggen, bijvoorbeeld.
7: Et on a des digues d'ennoiement qui permettent de retenir l'eau.
6: Voor minister van Binnenlandse Zaken Quintin is het belangrijk dat een dergelijke brand zich niet meer herhaalt. Daarom wil de regering zicht krijgen op al het blusmaterieel dat in ons land voorhanden is.
8: We hebben een paar helikopters van de federale politie die aanwezig zijn. Is dat genoeg? Daar moet een goede evaluatie komen om zeker te zijn dat we de goede aanpassingen maken en ook de goede investeringen maken.
6: Het herstel van de natuur zal hier intussen nog lang duren.
7: Ce sera des dizaines et des dizaines d'années et moi je ne serai pas là pour le voir.
0: Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte is de Russische president Vladimir Poetin roekeloos en wanhopig. Rutte zegt dat na de Russische droneaanval op een trein bij de grens tussen Oekraïne en Polen. Enkele toppolitici waren op die lijn onderweg naar Kiev. Wellicht wil Poetin op die manier de westerse politici en de NAVO intimideren, denkt Rutte. Maar hij wil de steun voor Oekraïne nu nog verhogen.
9: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine. En dat hij kan undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: En de Amerikaanse president Trump heeft op sociale media gezegd dat Rusland en Oekraïne een akkoord hebben gesloten om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Nog Rusland, nog Oekraïne heeft dat al bevestigd. Het is ook niet duidelijk vanaf wanneer en voor hoe lang de overeenkomst zou gelden. Oekraïne valt al een hele tijd systematisch grote olie- en gasinstallaties aan in Rusland. En Rusland heeft de laatste weken veel aanvallen uitgevoerd op tankstations in Oekraïne. Vanavond droog weer met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij, dan nog tot 20 graden. Gas en elektriciteit worden duurder, ook voor mensen met een laag inkomen. Dat zat vooraan. Het sociaal tarief voor gas gaat in oktober 11% omhoog. Dat voor elektriciteit gemiddeld 7%. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara. Django. Met Tine de Donder.
11: Goedenavond. Wij gaan hier vandaag beginnen met een wervelende dans van Claude Debussy, zijn Tarentelle styrienne. Welkom.

Stephen Osborne in een dans van Claude Debussy uit zijn vroege periode. Wij blijven dan in Frankrijk. 20 jaar eerder liet Gabriel Fauré al horen hoe virtuoos en energiek Franse kamermuziek wel kon klinken. Dit is het slotdeel uit zijn eerste vioolsonate.

Violist Gerson Leong in muziek van Gabriel Fauré. Dat is de componist waar hij het vaakst naar teruggaat als hij rust en troost zoekt, vertelde hij in een interview. Aan de piano zat nog Jonathan Fournel. En hij mag nu plaatsmaken voor André Previn met Sylvia McNair.

Sylvia McNair in een liefdesbetuiging. Ik zal je altijd graag zien onder alle omstandigheden. Come rain or come shine. Wij hebben hier bij Clara een nieuw ochtendprogramma sinds begin september. Dat is Iedereen Klassiek, waarin we op zoek gaan naar onverwachte plaatsen waar je klassieke muziek kan horen. En dit zou daar eigenlijk wel in passen. Klassieke muziek die komt uit een anime, een Japanse animatiefilm, waar de personages zo van die opvallend grote ogen hebben en gekleurd haar. De anime waar dit uit komt, dat is The Promised Neverland.

Ray Chen met het Royal Philharmonic Orchestra. En ze speelde muziek uit de videogame Pokémon Red. Staat op Chen zijn album vol klassieke muziek die gelinkt is aan games of anime of film. En hij koos heel bewust voor nostalgische spelletjes zoals dit uit zijn jeugd. En als u nu benieuwd bent hoe oud Ray Chen is, 37 is dat. En nu Avishai Cohen op trompet.

Avishai Cohen met zijn trio in muziek van hemzelf, Dark Nights, Darker Days. Cecile McLaurin-Salvant heeft een nieuw album uitgebracht deze zomer, With Every Breath I Take. Ze heeft dat gemaakt met het Nederlandse Metropoolorkest. Ze komt dat in november voorstellen in ons land. Alleen speelt ze dan niet met dat orkest, maar wel met ons Belgian National Orchestra. Dat is op 19 november in Beaux-Arts. En hierbij al eens iets van die nieuwe plaat. Send in the clowns.

Cécile McLaurin-Salvant met groot orkest. Binnenkort dus live in ons land. Dat is zeker iets om naar uit te kijken. Nu geen orkest, maar een duo. Bartel Kuiken speelt traverso en Luc de Vos zit aan de pianoforte.

Bartol Kuiken met Luc de Vos aan de pianoforte in een deel uit een sonate van Felix Mendelssohn. Het was het derde deel Allegro Agitato. En dat past qua sfeer en kleur perfect bij dit derde deel. Molto Vivace uit Antonin Dvorak zijn Amerikaans strijkkwartet.

Quatuor Modigliani. Volgende week begint de herfst. Tijd om te vertragen en te cocoonen, zoiets. Of wat zei Wannes van de Velde nu weer over die seizoenen?

Johannes van de Velde, de man die ook een grote liefde had voor tango. En hier is er eentje van en met Richard Galliano. Tot zo, tot na het nieuws.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd. En voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
1: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank in Brussel. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. De luchthaven van Charleroi is 's nachts gesloten, maar vliegtuigen van Ryanair die daar hun thuisbasis hebben, mogen wel landen. Luchtverkeersleiding Skies verwacht dat de impact van de staking beperkt zal zijn. De Antwerpse zakenman Fernand Huts stapt naar de Raad voor vergunningsbetwistingen. Hij protesteert tegen de bouwvergunning voor 4 extra verdiepingen bovenop het Hilton Hotel op de Groenplaats. Huts is eigenaar van de Boerentoren die daar in de buurt ligt. En hij vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht van op zijn toren belemmeren. Volgens Huts negeert de Vlaamse regering negatieve adviezen van administraties en deskundigen. De federale regering laat een inventaris opmaken van al het blusmaterieel in ons land. De aanleiding is de grote natuurbrand op de Hoge Venen, die precies een maand geleden uitbrak. Minister Quintin van Binnenlandse Zaken wil dat de 35 hulpverleningszones tegen eind oktober een overzicht maken van hun mensen en materieel.
2: We willen een beeld krijgen van alle de middelen die beschikbaar zijn in de 35 hulpverleningszones materieel, maar ook het personeel die ter beschikking is om die materieel te gebruiken. Dat bestaat nog niet. Ik heb gevraagd om dit oefening te versnellen. En zo kunnen wij zien waar wij moeten investeren.
0: Op de Hoge Venen wordt nog altijd nageblust, maar de brand is wel onder controle. Mensen die recht hebben op een sociaal tarief zullen vanaf oktober meer betalen voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor mensen met een laag inkomen. In oktober wordt gas voor hen 11% duurder en elektriciteit gemiddeld 7%. De overheid beperkt de stijging voor de sociale tarieven, anders zou de prijs 44% naar omhoog gaan. De prijsstijging is een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Donald Trump meer details moet geven bij zijn aankondiging over een beperkte gevechtspauze tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse president zei op sociale media dat Rusland en Oekraïne overeengekomen waren om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Hij zei er niet bij vanaf wanneer en voor hoe lang. Zelensky verwacht niet dat Rusland zal stoppen met zulke aanvallen. Het lijkt er dus niet op dat een akkoord al echt rond is, zoals Trump wel suggereerde. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan, minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen, daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Woensdag is dat voorbij en dan halen we nog 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Clara Live neemt u mee naar Musica Divina. Op een plek gewijd aan Maria laat Utopia Mariale Polyfonie van Franco-Vlaamse componisten weer klinken. En vult Psalentes met Gregoriaanse gezangen de Abdij van Tongerlo. In Clara Live met Nicole van Opstal. Donderdag vanaf 19:30 op Clara en VRT Max.
3: Django met Tine de Donder.
5: Een goede avond en welkom terug bij Django. Ik heb hier een collega-presentator van King FM, een radiozender uit Seattle. Die geef ik graag de microfoon.
6: Hello and welcome to Jazz from the Penthouse, direct from the penthouse just off Pioneer Square, here in the heart of old Seattle. Tonight, the music of Cal Jader.

0: El Cheder op vibrafoon met onder andere Claire Fisher aan de piano live at the Penthouse in Seattle. Het was een opname uit 1963 die ruim 60 jaar op de planken is blijven liggen. Tot ze 3 jaar geleden toch uitgebracht is dankzij Jazz Detective. En de volgende muziek, dat was eigenlijk het omgekeerde. Die moest zo snel mogelijk uitgebracht worden, want iedereen wist dat het een enorm succes zou worden. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
1: Things

Let's call the whole thing off. Of hoe een banale discussie over een andere uitspraak ineens kan uitmonden in een ruzie. Het waren Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En nu een andere grote Amerikaanse trompetist. Wynton Marsalis.

When it's sleepy time down south. Door Wynton Marsalis op trompet, Marcus Roberts aan de piano, Reginald Veal op contrabas en Herlin Riley aan de drums. In 1838 schreef Robert Schumann zijn Kreisleriana. Dat was een periode waarin hij hevig verliefd was op Clara Wieck, de vrouw met wie hij later wel ook echt zou trouwen. Het tweede deel daaruit, dat is sehr innig und nicht zu harsch, heel intiem en niet te snel. We horen de Franse pianist Adam Laloum, speelt hier dat tweede deel.

Nathan Laloum speelde Robert Schumann. Het Tjinneke Ensemble dan. Zij brengen vaak en graag muziek van Samuel Coleridge Taylor, net zoals van andere belangrijke zwarte componisten. Dit is Samuel Coleridge Taylor, zijn nonnet. Dat is iets wat hij schreef in zijn studentenjaren.

Shinneke Ensemble in muziek van Samuel Coleridge Taylor. Wij geven hier bij Clara ook vandaag nog een gratis cultuurabonnement weg. Onze actie loopt bijna af, maar vandaag kan u nog een abonnement winnen voor Theater in de Studio in de Singel in Antwerpen. 5 voorstellingen voor het komende seizoen. Als u dat wil winnen, dan gaat u naar VRT Max. Daar kiest u Clara, doorklikken op de pagina Doe mee. En dan kan u zich kandidaat stellen. Veel succes!

Hideki Suzuki op cello met het Orkest van Wassenaar in een celloconcerto van Leonardo Leo. Een oud Italiaans lied nu, Amore Siciliano, a Ritornella. Een man wil een brief sturen naar zijn geliefde, maar die woont ver weg over de zee. Dus vraagt hij aan een zwaluw, dat is die Ritornella, om te stoppen en om een brief mee te nemen die getränkt is in bloed. En hij gebruikt zijn eigen hart als zegel. Die brief geeft hij mee aan de vogel en hij zegt erbij: wees voorzichtig, want als jij verdrinkt, verlies ik mijn hart. Een lied vol grote dramatiek.

Anna Vieira Leite en Mariana Flores met Capella Mediterranea in Ritornella. Brad Meldau en Chris Teeley, dat is een welbekend duo ondertussen. Spelen we wel vaker hier in Django. En vandaag is dat eens in een Iers stuk. Toverdomdoelau, dat betekent geef mij je hand.

Chris Thiele bij Brad Meldau. Groot nieuws in de jazzgeschiedenis, want volgende week opent er een Blue Note Jazz Club in Londen. En daarom gaat Lee Steppe dadelijk in Clara en Concert al eens terugblikken op legendarische concerten uit andere Blue Notes. Dit is er eentje van het New Look Trio.

New Look Trio, live at the Blue Note. Niet in Amerika, maar wel het Blue Note Café in Halle. Want dit was het Vlaamse New Look Trio rond Roger van Haverbeke. Ik ga hier nog afronden met Count Basie en zijn orkest. En straks dus veel meer jazz nog bij Lee Steppen in Clara in Concert. Ik wens u nog een mooie avond en heel graag tot morgen.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt gevlogen normaal tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. De staking is het gevolg van een sociaal conflict over nachtpremies. Op het grote drugsproces rond de Limburger Flor Bressers is voor hem de maximale straf van 20 jaar gevraagd en voor het andere kopstuk 15 jaar. Alles samen staan er 31 beklaagden terecht voor de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De advocaat van Bressers, Yehudi Moscovits, is niet verrast over de strafeis.
1: Wij hadden niet de illusie dat het Openbaar Ministerie in deze zaak minder dan de hoogste straf zou gaan eisen. Maar de onderbouwing daarvan die laat ernstig te wensen over. Mijn cliënt is een ontkennende verdachte en we zullen het bewijs betwisten wat het Openbaar Ministerie op tafel heeft gelegd in deze zaak. En aankomende woensdag is de verdediging aan het woord en dan zult u zien wat wij daarop te zeggen hebben.
0: Het proces is vorige week helemaal opnieuw begonnen in een extra beveiligde rechtbank. Het vorige proces lag verschillende keren stil door incidenten en procedurekwesties. In Vilvoorde in de provincie Vlaams-Brabant is het tekort aan huisartsen zo groot dat er een tijdelijke noodpost komt voor inwoners die geen vaste huisarts hebben. Het stadsbestuur en de lokale huisartsenkring werken daarvoor samen. Een aantal recent gepensioneerde artsen zullen er patiënten ontvangen, vertelt Schepen van Welzijn Christel Herbos.
2: Die merken dat er heel veel mensen geen vaste huisarts hebben of niet bij een huisarts terecht kunnen tijdelijk. En die het initiatief hebben genomen om een aantal voormiddagen per week zich vrij te maken, zodat mensen dan toch wel bij een huisarts terecht zouden kunnen. Want nu in de praktijk komen die meestal bij spoed terecht.
0: Zeven strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen vanavond hun 3e groepswedstrijd tegen Estland. België won de eerste set met 17-25. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan bij minima rond 16 graden. Morgen kan de dag nog grijs beginnen. Daarna zonnig en erg hoge maxima voor de tijd van het jaar tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Goedenavond en welkom. Ik heb goed nieuws, want er komt weer een jazzclub bij. Want Blue Note opent een club in Londen. In de kelder van het St. Martin's Lane Hotel in Covent Garden. De officiële opening gaat door op 23 september 2026. Dat is niet toevallig de dag waarop saxofonist John Coltrane 100 jaar zou geworden zijn. In elk geval, in de Blue Note in Londen is Robert Glasper de hoofdact die dag. Hij wordt ook de creative ambassador van de club. En daar komen 2 zalen. Een hoofdzaal met 250 plaatsen en later dit jaar komt er ook een kleinere zaal met ongeveer 100 plaatsen. En dat wordt een ideale plek om vooral opkomend talent, nieuwe Britse artiesten een podium en kansen te geven. Naar wie kan je gaan kijken? Erika Badu, Jamie Cullum, Nubaya Garcia, Youssef Dayes, zij staan alvast op het programma ook. En die club die begon in New York in 1981, maar heeft intussen vestigingen in Los Angeles, in Tokio, in Peking, in Shanghai en Milaan en nu dus eindelijk ook in Londen. Wij gaan luisteren naar een opname van Keith Jarrett live in de Blue Note in New York. Deze opname werd uitgebracht op ECM in 1995. Het is een grote box eigenlijk waar dit uitkomt, een 6-delige cd-box. En daarin vind je de opnames van alle sets die Jarrett met zijn Standards trio speelde op 3, 4 en 5 juni 1994. Dat wil zeggen Keith Jarrett op piano, Gary Peacock op contrabas en Jack Dejonet op drums. En Keith Jarrett werd een zwaargewicht in de jazz door zijn opnames voor dat ECM-label. Hij is meest bekend om zijn solo-opnames en dan vooral de Köln-concert. Dat werd ongeveer de grootste bestseller die er is onder de piano-opnames. In zijn beginjaren was hij een lid van die prachtige kweekvijver voor talent Art Blakey's Jazz Messengers. En hij was ook een van die zeer goede pianisten in het Charles Lloyd Quartet. Charles heeft daar een neus voor. En hij speelde ook in de elektrische fusion groepen van Miles Davis. Hij speelde elektrische piano en orgel daar. Maar hier onder zijn eigen naam met zijn eigen trio in die eerste Blue Note Jazz Club.

Autumn Leaves, Jacques Prévert en Joseph Kosma, een overbekende standaard, hier in de versie van Keith Jarrett, Live at the Blue Note. En dit is Pat Metheny, ook in de Blue Note, maar dan niet in New York, maar wel in de club in Tokio. Het album heet Tokyo Day Trip. Het is een live EP, uitgebracht in 2008 door Nonesuch Records. Dus dit is geen Blue Note release, kwestie van alle verwarring te vermijden. De muziek werd opgenomen in december 2004 in Blue Note Tokyo. Metheny speelt hier samen met Christian McBride op contrabas en Antonio Sanchez op drums. En als er één ding is wat belangrijk is in hoe hij zijn verhaal en zijn sound heeft opgebouwd, dan zijn dat klanktexturen. En dit is daar een mooi voorbeeld van, een atmosferische, introspectieve parel, deze ballad, Trumzeu.

Pat Metheny, The Night Becomes You, live in Tokio met Christian McBride en Antonio Sanchez. En dit is de Mingus Big Band in diezelfde Blue Note Club in Tokio op 31 december 2005. Zij speelden daar de eindejaarsparty blijkbaar en dit album heet officieel Live in Tokyo at the Blue Note. De band bestond uit 14 muzikanten, speelde muziek van Charles Mingus natuurlijk. Zijn composities werden opnieuw geïnterpreteerd met die krachtige, onstuimige sound van een moderne big band. En dat is groot geweld in het geval van de Mingus Big Band. Ze spelen 8 stukken van het Mingus-repertoire en deze opname leverde een Grammy-nominatie op. Hier komt Celia.

Big band geweld in de Blue Note in Tokio, de Mingus Big Band. Dit kon geen andere big band zijn. Dit is een nieuwe Blue Note release, het label. Hè. Zo is uiteindelijk ook, zo zijn de clubs daar ook uit voortgegroeid. We horen de Zuid-Afrikaanse saxofonist Linda Sikakane samen met Nduduzo Makatini. Dat is ook zijn mentor.

They Say It's Wonderful, een nieuwe interpretatie van die hele bekende standaard van Irving Berlin. De eerste single is dit van het nieuwe album Dedicated to You van Diane Reeves en het Branford Marsalis Quartet. Die verschijnt op 18 september 2026 bij Blue Note Records. En ook dat album is een van de vele voorbeelden waar hulde gebracht wordt aan die jazz icoon John Coltrane, want saxofonist John Coltrane zou op 23 september 100 jaar geworden zijn. En ook dit album wordt een eerbetoon aan hem, ook ter gelegenheid van zijn 100ste geboortejaar. Coltrane verdient sowieso alle eer die hem toekomt en Reeves en Marsalis grijpen hier terug naar Coltrane's legendarische samenwerking met zanger Johnny Hartman op het album John Coltrane en Johnny Hartman uit 1963. They Say It's Wonderful stond ook op die plaats. En hier horen we het Branford Marsalis, zijn vaste kwartet, met muziek van Train.

Het Branford Marsalis Quartet en Central Park West. En deze man gaat spelen op de opening van de Blue Note Club in Londen, Robert Glasper. We horen hem hier met een akoestisch trio in een soort van omgekeerde beweging. Dit album heet Covered. Hij gebruikt gewone songs als een soort van vehikel om te improviseren, als jazz standards dus, zoals Reckoner van Radiohead en I'm Dying of Thirst van Kendrick Lamar. En dit is een stuk van de geweldige zanger Bilal. De opnames werden live gemaakt in de Capitol Studios in Hollywood, niet in een Blue Note Club, maar daar speelt hij dus wel op 23 september op de opening van die club in Londen. Glasper als muzikale bruggenbouwer, de vrijheid en de interactie van een jazzpiano-trio en tegelijkertijd ook muziek uit de hedendaagse pop en hip-hop. Geniet ervan, heel mooie avond nog bij Clara. Bye-bye.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Volgens Trump kwam dat akkoord er op zijn verzoek. Rusland reageerde nog niet. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is €1,37 per liter, wat veel is voor de VS.
1: Trump wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaan de komende weken elke nacht staken uit onvrede over de nachtpremies. Ze beginnen woensdagavond en de staking kan tot 10 oktober duren. Er zal telkens gestaakt worden van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het is onduidelijk hoe groot de impact zal zijn. Op de luchthaven van Charleroi wordt normaal gezien gevlogen tot 11 uur 's avonds en vanaf 6 uur 's ochtends. In de haven van Antwerpen is een olielek ontstaan in het deurgangdok nadat een schip daar schade heeft opgelopen. De hulpdiensten en opruimdiensten zijn ter plaatse om het gat te dichten en om alles op te ruimen, zegt Lennart Verstappen van Port of Antwerp Rouge.
2: Zowel het schip zelf is vuil, er is olie in het water terechtgekomen, maar voorlopig blijft het wel specifiek in de zone rondom het schip en is het zich niet aan het uitbreiden naar de rest van het dok en dus ook niet naar de Schelde. Dus het betreft momenteel voorlopig de zone rond het schip waar dat het gat is. Dus een deel van het scheepvaartverkeer is daar ook gestremd, maar een deel van het verkeer en een groot deel van de activiteiten zelf, van laden en lossen van containers, dat daar gebeurt, kan gewoon plaatsvinden.
0: In april werd het deurgangdok ook al eens getroffen door een lek. Dat was toen wel ernstiger. Bij een botsing tussen twee paardenkoetsen in Oudsbergen in Limburg zijn 5 gewonden gevallen. 2 van hen, bij de 70ers, zijn zwaar gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde toen de paarden van de eerste koets struikelden over een boomwortel. De paarden en de koets vielen om, waarna de tweede koets op hen inreed. 7 strandbaruitbaters dienen een bezwaar in bij de Raad van State tegen de vergunningen in Knokke-Heist. Het gaat om 6 huidige uitbaters die hun vergunning verloren en 1 uitbater die plannen had, maar geen vergunning kreeg. Vorige maand verdeelde het gemeentebestuur de nieuwe concessies en 6 huidige uitbaters moesten wijken. Een van de nieuwkomers is ondernemer Mark Koeken. Vanavond is het de deadline om een spoedprocedure aan te spannen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam zal komend seizoen niet in actie komen. Dat heeft ze gezegd in een video op haar sociale media. Maar een definitief afscheid van de sport is het niet. Leerdam werd dit jaar Olympisch kampioene op de 1000 meter en won zilver op de 500. Meter. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.
4: Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur.

0: is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er is veel onduidelijkheid over het akkoord dat Amerikaans president Trump vandaag aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat ze elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zouden aanvallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev. Hij vermoedt dat Trump te snel was met zijn aankondiging.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: In Bree in Limburg heeft de politie een groot labo opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een zeer groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De 3 grote vakbonden hebben samen een nieuwe stakingsaanzegging ingediend voor een 24-uren staking in alle Belgische gevangenissen. De aanleiding is het aanhoudende probleem van de overbevolking. Momenteel zijn er nog altijd bijna 500 gevangenen die op de grond slapen. Of de staking ook echt doorgaat, zal afhangen van het overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde later deze week, zo zeggen de bonden. Het gevangenispersoneel staakte vorige week ook al van maandag tot vrijdag, ook tegen de overbevolking en het personeelstekort. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het EU-recht. Dat de wet nu zal veranderen is het eerste signaal dat Hongarije ook op dit vlak breekt met het Orbán-tijdperk. Tijdens de verkiezingscampagne bleef Magyar nog eerder op de vlakte over dit thema. En op het EK-volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. 'S Avonds is er wel kans op buien en die kunnen plaatselijk onweerachtig zijn. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuons. Het is 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Het lijkt er sterk op dat Amerikaans president Trump te snel was met zijn aankondiging dat Rusland en Oekraïne ermee akkoord gaan om tijdelijk mekaars energieinstallaties niet meer aan te vallen. Rusland reageerde nog niet op dat nieuws. Oekraïns president Zelensky vroeg al om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en hij legt uit wat er gebeurd is.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Misschien is het iets dat wel besproken werd op die onderhandelingen, maar waarover nog geen deal is bereikt, die ook heel moeilijk zou zijn. En denkt Trump toch vooral aan zijn binnenlandse agenda, want hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon of €1,37 per liter, wat veel is voor de VS. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werd geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. In Schotland is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar een vermiste professor van de KU Leuven. Dat meldt de Schotse politie. Of het ook echt om de vermiste prof gaat, is nog niet zeker. De formele identificatie moet nog gebeuren, maar de familie van de man is wel op de hoogte gebracht. De politie spreekt niet van een verdacht overlijden. De prof van 45, die bijbelwetenschappen gaf, verdween gisteren tijdens een wandeling in de Schotse hooglanden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optochten te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore wordt geschrapt als voorprogramma van de Engelse popzanger Ed Sheeran nadat er ophef was ontstaan over pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optredens. Dat meldt Macklemore op sociale media. Ze zouden normaal nog 8 keer optreden tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran, maar verschillende concertzalen zouden hebben laten weten dat dat niet kon doorgaan als Macklemore het voorprogramma deed. Macklemore schrijft dat zo 100.000 de fans getroffen zouden worden en dat Ed Sheeran dus in een moeilijke positie zat. Ed Sheeran zelf heeft nog niet gereageerd en ook de concertzalen geven geen commentaar. En op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg zijn 3e groepsmatch gewonnen. België versloeg Estland met 1-3. Morgen spelen de Red Dragons al opnieuw dan tegen Denemarken. Vannacht kans op nevel of mist bij minima tussen 15 en 17 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.